0: Het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland, Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Zondag of geen zondag?
0: Ron Ambeek.
3: We beginnen gewoon alsof er niks aan de hand is. En helemaal niet alsof het 7 uur is.

2014 alweer. Ed Sheeran deed mee. In 1999 was er ook al een track. Grote hit, Nothing Really Matters, toen van Madonna. Maar dit was Mr. Props. Goedemorgen, zondagmorgen. Tot en met vandaag zijn de Special Olympics. Daar gaan we het straks over hebben hier. De weekendeditie vandaag de dag. En gisteren was het Veerplasfestival. Helemaal droog hebben ze het geloof ik net gehouden. We gaan ook naar het weer kijken voor deze zondag. Meestal is de zondag, heeft de afgelopen weken geleerd, een betere weersdag in het weekend dan de zaterdag. We gaan het zien. En we zijn natuurlijk net begonnen met de aftrap van het WK. Wereldkampioenschap voetbal in drie landen. Mexico, Canada en de Verenigde Staten. En Nederland mag vanavond voor het eerst de wei in, daar in de Verenigde Staten. En het leeft nog niet erg. Dat is op zich niet zo gek, want de resultaten waren natuurlijk nou niet echt om over naar huis te schrijven met de oefenwedstrijden van de laatste tijd van het Oranje. Dus we gaan zien en een beetje kijken of het vanavond tegen Japan wel wat kan gaan worden. Het is de weekendeditie van vandaag de dag voor deze zondag 14 juni 2026. Maar over al dat nieuws en al die informatie hebben we natuurlijk ook gewoon muziek. Het is net na zeven, hè? Dus we proberen nog een beetje rustig aan te doen. We zijn aan het ontwaken op deze zalige zondag. Goedemorgen, Shawn Mendes ontwaakt mee.

als Selwyn. Nou, voor de Shawn Mendes, die kennen we al wat langer met zijn Nobody Knows. En deze Selwyn doet R&B helemaal vanuit Australië, Chasing Ghosts. Gisteren was het natuurlijk het Veerplasfestival hier. Hopelijk niet al te veel in het water gevallen. Wil je nou weten wat je vandaag kan doen, deze zondag? De zaterdag is geweest, maar het weekend is nog niet voorbij. Vandaag kan je ook van alles doen straks. Tussen 10 en 12 hoor je het niet thuis. Magazine. Suggesties voor activiteiten hier in de regio. Dit is Prince.

Ja, een lange werkdag, zo begon die tenminste. Arthur Hills Hot Stride. Aardig nummer, relaxed. En best wel fijn om een beetje in de relax mode en de lounge mode te komen. De plannen om van de Tiltenberg in Vogelenzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor die locatie is gekozen. Eerder is die locatie ook al afgewezen, omdat de locatie vlakbij een Natura 2000 gebied ligt, slecht bereikbaar is en beperkte voorzieningen kent. Daarnaast grenst de locatie aan Noordwijk. En juist in die gemeente doet de coalitie van gemeente Noordwijk er juist alles aan om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Die verliep rustig. En wethouder Scholten van Bloemendaal benadrukte afgelopen donderdag in Haarlem vandaag voor de Haarlem 105 radiomicrofoon dat de beslissing niet aan de gemeentes is, maar aan het COA en aan de Tiltenberg zelf. Wel wil hij in gesprek gaan met bewoners van de naastgelegen gemeentes. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

en ze gaan ermee stoppen. Deze Haarlemse trots muziek uit de buurt in die categorie kwam Chef Special voor wij met Nicotine. En daarvoor hadden we Happy To Be van Lizzo. Gaat steeds vrolijker en opgewekter worden. Vroeg op deze zondagmorgen, het loopt tegen 7:30. Straks gaan we eens even kijken of het vandaag beter weer wordt als gisteren op de zaterdag. Vorig weekend was dat ook zo, want de beide weekenddagen was voor de zondag, voor wat het weer betreft, de beste dag.

0: Nou, wie nou nog wil zeggen dat je niet de zondagochtend ook met vandaag de dag kan beginnen. Net als op de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Of zondag kan het ook prima van 7 tot 9. Relaxed de zondag beginnen, de 7e of voor sommigen de eerste dag van de week met dit vandaag de dag programma. Iedere dag trapt dit programma elke radiodag af hier bij het nieuwe 105.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: En dus ook op de zondag van 7 tot 9 weekendeditie Vandaag de Dag. Deze 14e juni dus ook. En het is beter weer dan gisteren. Gisteren was het toch meer bewolkt. En heel af en toe kon je ook nog wel ergens heel lokaal een spatje regen voorbij voelen komen. En vandaag wordt het ook een graadje warmer. Werd het gisteren een graad of 17, vandaag wordt het een graad of 18. En vandaag gaan we meer en vaker de zon zien. En dat lokale, hele lokale kleine spatje regen, dat zou vandaag ook weg moeten blijven.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Nou kunnen we je vrij laten. They got nothing on me, sommieux, 24 hours. En over, nee, geen 24 hours. Vanavond om 10 uur, dus Nederland, het oranje elftal tegen Japan. Ik zag in de winkels ook allemaal artikelen. Natuurlijk ook petjes en hoedjes en slingers. Maar ook allemaal nieuwe soorten chips. Speciaal voor de gelegenheid, zullen we dan maar denken. En zullen we dan maar zeggen, ook de smaak. Een patatje oorlog met uitjes en mayonaise en satésaus zag ik liggen met rood-wit-blauwe vlaggetjes. Hopelijk kunnen we die na vanavond tegen Japan ook nog blijven eten als de succesvolle uitkomst in ieder geval daar is. Straks om middernacht weten we ongeveer hoe het afgelopen is. Ze spelen vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. De WK-voetbalwedstrijden zijn afgetrapt aan de andere kant van de plas. En in Haarlem zijn de Special Olympics bezig. De Flame of Hope is Haarlem inmiddels binnengekomen. En met dat vuur is dan ook het Olympisch vuur ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met vandaag doen ruim 3000 sporters mee met verstandelijke beperking aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid plaats over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assendelft. Meer informatie en nieuws van het Nieuwe 105 op de website www.haarlem.nl.

van een risicootje, Bruno Mars. Risk it all. En daarvoor, I'm not in love. Oké, dan weten we dat. Ze hebben dat al 47 keer gezegd en gezongen, volgens mij, in die tekst. Ten CC. Allemaal aan het einde.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

ik een beetje wat hem bezig hield in de jaren 70. God is in ieder geval voor zijn sex, drugs en rock'n'roll, de heeft hij voor. Maar misschien ook wel voor deze. Hit me with your rhythm sticks. Eric Dewey. En de band die hij oprichtte. The Blockheads. En de NOS Journaal van 8 uur gaat nog even bijpraten. De weekendeditie van vandaag de dag is er nog tot 9 uur. Na 9 uur straks, hier op deze fijne zender OLM. Een uur lang, Martje.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Inderdaad, daar zijn we weer.
0: Ron Ambeek.
2: Goedemorgen, welkom terug. Het belooft vandaag wat droger te worden, maar toch. Tinseltown. In de regen.

jaren 80 hoor, met deze Blue Nile. De eerste helft, 384 Tinseltown. In the rain. Haarlem niet in de rain vandaag, is te hopen. En Love Came Down is ook nog een nummer van de Blue Nile. En dan hadden we het wel een beetje gehad hoor, met de successen van deze band. Aardige muziek. Uit vervlogen tijden van meer dan 40 jaar geleden. Straks nog nieuws over de Tintelberg hier in Vogelenzang. En we gaan ook kijken of het vandaag inderdaad een aardigere dag wordt, meteorologisch gesproken, qua weer dus, dan gisteren. Zodat we het weekend nog een beetje wat meer met zon en misschien een tikkie warmer af kan sluiten. Volgens mij is dat wel het geval.

moment dat Lock and Crown Ain't Nobody van Chaka Khan hebben gecoverd. Nu, geregeld hoor je die track hier op het Dimmel 105, hadden we Chaka Khan zelf zojuist met haar nieuwste track, 2026 Jaxzilla. En dit was Sam Henshaw. En de meid gooi haar los, moet Sam Henshaw hebben gedacht, met zijn hair down. De WK-voetbalwedstrijden zijn afgetrapt aan de andere kant van de plas. En in Haarlem zijn de Special Olympics bezig. De Flame of Hope is Haarlem inmiddels binnengekomen. En met dat vuur is dan ook het Olympisch vuur ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met vandaag doen ruim 3000 sporters mee, met verstandelijke beperking, aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid plaats over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assendelft. Meer informatie en nieuws van het nieuwe 105 op de website

zondag van Haarlem 105 zit vol, hè? Ik had het net al over OLM met Mart Speestaf. Straks na 9 en dan van 10 tot 12 het Niet-Thuis Magazine. Nationale producten zoals deze. Bijvoorbeeld die van Snelle. Hoe die deed. Straks van 12 tot 2 alleen maar nationale producten. En dan gaat het maar door, hè, op dat nieuwe 105. Regio-uitzendingen straks nog in de middag. En dan vanaf 6 uur is er een vol avondprogramma. Dat begint met Van Herkom. Van hier tot Herkom, zo moet ik het zeggen. Ja. Adventures of Stevie V.

in het huis van Sky Newman. Het is al een poosje stil rond John Legend. Vorig jaar juni, rond deze tijd stond hij nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar muzikaal horen we niet zoveel van hem de laatste tijd. Dit is een oudje van een Bigger Love.

0: op de muziekstijl kon het natuurlijk niet missen. Ook gelet op de achternaam. Steve Marley. Inderdaad, dat moet wel de zoon zijn van. En dat is het ook. En dacht, ik ga het ook eens proberen. Als mijn vader kon, dat kan ik in 2026 ongetwijfeld nu ook zelf. Ik ben groot. En ik ben oud genoeg. Hij maakt de Hills of St. Anne.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: En dus ook op de zondag van 7 tot 9 weekendeditie Vandaag de Dag. Deze 14e juni dus ook. En ja, het is beter weer dan gisteren. Gisteren was het toch meer bewolkt en heel af en toe kon je ook nog wel ergens heel lokaal een spatje regen voorbij voelen komen. En vandaag wordt het ook een graadje warmer. Met het gisteren een graad of 17, vandaag wordt het een graad of 18. En vandaag gaan we meer en vaker de zon zien. En dat lokale, hele lokale kleine spatje regen, dat zou vandaag ook weg moeten blijven.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Misschien tuteren je oren nog na van het Veerplasfestival van gisteren. Daar had deze track dan absoluut niet misstaan. Misschien is die ook wel voorbij gekomen. Het was de hele dag van 12 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Bijna 12 uur lang dus ook op radio, tv, internet, social media, allerlei social kanalen. Nou ja, overal waar Haarlem 105 te vinden is, kon je dat Veerplasfestival gisteren volgen. Wolfman en Fat Baker. Never Too Much, dat was die track die je net hoorde, die helemaal niet had misstaan op dat Veerplasfestival. En dat gold eigenlijk ook al een beetje voor de track daarvoor. Die was van The Weeknd, Sacrifice. De plannen om van de Tiltenberg in Vogelenzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor die locatie is gekozen. Eerder is die locatie ook al afgewezen, omdat de locatie vlakbij een Natura 2000 gebied ligt, slecht bereikbaar is en beperkte voorzieningen kent. Daarnaast grenst de locatie aan Noordwijk. En juist in die gemeente doet de coalitie van gemeente Noordwijk er juist alles aan om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats, die verliep rustig. En wethouder Scholten van Bloemendaal benadrukte afgelopen donderdag in Haarlem vandaag voor de Haarlem 105 radiomicrofoon dat de beslissing niet aan de gemeentes is, maar aan het COA en aan de Tiltenberg zelf. Wel wil hij in gesprek gaan met bewoners van de naastgelegen gemeentes. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

en ziet, dan weet je het zeker. Dennis is geen man, maar deze Dennis is een vrouw uit de regio. Muziek uit de buurt met Today. En daarvoor hadden we Bos Keks in de weekendeditie van vandaag de dag met What Can I Say?

Al Sharma, Chris Brown en Leon Thomas en hun Fallen. En dit weekend editie van vandaag de dag. Straks na 9 uur, Mart Smits en OLM. De weekend editie van vandaag de dag is er zaterdag en zondag weer. Komend weekend geniet van deze zalige zondag.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: Dit is 40 Up. Listen to the music.

romantisch begin. Van de Crickets en Clapton, dus C&C. Zit daar een dubbele betekenis, een enkele betekenis achter? C&C? Oké, de Crickets was de oud-begeleidingsband van Buddy Holly. Die kwamen met z'n drieën bij elkaar, oudere heren, zeventigers. En die zeiden, zullen wij eens wat mensen vragen die ooit de muziek van Buddy Holly goed vonden? En toen vonden ze dus Clapton. En was het dus Clapton en de Crickets. We zitten dus met de letter C. Ik moet even een half wending zo direct maken. En kom dan uit bij Tracy Chapman. Ooit zag ik een concert van haar. Toen dacht ik van, jeetje mina, hier kan je enthousiast van worden.

The CD heet Where You Live. Het is al een tijdje geleden uitgebracht. Tracy Chapman, Amerikaanse zangeres. En dat nummer, dat wilt u ook weten, Talk To You. We zitten dus in de letter C. Chapman hebben we gehad. En ik ga nu naar een Amerikaanse zanger die heet Hayes Carroll. Dus Carroll met een C. Wat zou die man ons te melden hebben? Dit is een vraag voor mij en ook voor hem.

Mind. Dat is de titel van de cd. En Bad Liver and a Broken Heart. Dus een slechte lever. Nou, daar kan je zelf van alles aan doen. En dat broken heart, daar moet je vaak bij geassisteerd worden. We doen de letter C. We. Dat wil zeggen dat ik voor u te beluisteren ben op NH Het Gooi, op 40 Up Record en op Haarlem, Heemstede en Bloemendaal 105. We zijn toe aan Patsy Cline. Patsy Cline is een Amerikaanse zangeres die 14 grote tophits had in haar hele leven. En dat deed ze in de jaren 60 vooral.

0: Patsy Cline.
1: Crazy. Een van de 14 tophits die ze had. Nummers 1. Mooi om haar te horen. We gaan naar een singer-songwriter. Ja, ik kan er niks aan doen, maar dit is een echte singer-songwriter. Hij heeft 1 metgezel op een plaat. Hij heet zelf Crayson Caps. Daar is de C. En hij wordt begeleid door Tom Maron. Hoe kom je in hemelsnaam aan zo'n CD, kan je je afvragen. Nou, ik heb hem toevallig.

Opgenomen in 2002 in Louisiana. Ik denk New Orleans. Hayes Carroll heet hij. U zult er nooit van gehoord hebben. James Carr zou kunnen, moet eigenlijk ook wel kunnen. Pianist en zanger, maar uit een lang vervlogen tijd. En dat maakt hem juist zo mooi. James Carr heeft ooit een cd op de markt laten brengen. Hij was er zelf niet meer. Die heet Prison Bound Blues.

could you

Opgenomen op 14 december 1934 in New York. Kan je dat indenken? 1934. Dan ben je dus bijna 90 jaar terug. Stond deze Leroy Carr daar te zingen in een studiootje. Waanzin. Katie Curtis is de volgende die ik u voor wil stellen. Even kijken waar ze zit. Hier zit ze.

Katie Curtis. De cd heet Sweet Life en kwam uit in 2008, denk ik. Leuke zangeres om in klein clubverband naar te luisteren. Leuke band om in een grote hal, in een stadion naar te luisteren. Ooit namen ze afscheid van hun publiek in een heel groot stadion. Daar gaan we zo direct naar luisteren. Ik zag ze één keer iets kleiner. Crowded House, dus ook met een C. Weet u wel, een Crowded House. Australische band. En als je het nummer zo direct hoort beginnen, dan denk je, hé, dat was mijn jeugd.

En ik laat ze nog maar even doorgillen daar. Het was het afscheidsconcert en je hoorde het vraag- en antwoordspel tussen Crowded House en een vaste publiek. Dat is een dubbelaar trouwens, waar dat hele concert op staat. En dat heet Farewell to the World. Hier komt Glen Gamble. En Glen Gamble is een zanger, dat weten we allemaal. Maar hij was een net zo grote gitarist, wat we niet allemaal wisten. Van Glen Gamble is heel wat bocht uitgekomen, maar dit is een hele mooie. Deze heet Glen Gamble Sings for the King. En u weet wie de king was. MUZIEK

pin-out heet hij. En dat was Clan Gamble. En The King, Elvis Presley, zong dus een heleboel liedjes van Clan Gamble. En Gamble kon hem dan weer goed begeleiden. Een redelijk nieuwe cd, ook met een C in de naam beginnend. Cordoba, zo heette ze. En de titel van het album is Destiny Hotel. 2 jaar geleden kwam dat uit. Dit is het openingsnummer van die cd.

Destiny Hotel met CD High Kind of Feeling. Vrij nieuwe CD 2020. En die schieten we door naar een zanger die een klein bandje bij zich heeft.

0: wel zoet, hè?
1: Forever gone.
0: Ook een hele zoete jongen. En die heet Andrew Combs. Golden heette dit. Waar was u op 17 augustus 1969? Er zijn er, ik denk, een paar honderdduizend die kunnen zeggen van ik was erbij. Ik had gehoopt dat ik erbij kon zijn, maar dan had ik een vliegtuig moeten nemen en naar Woodstock moeten vliegen. Woodstock, 17 augustus, midden in de nacht. We doen het met een C, zo u weet. Dus CCR, dat is twee keer C. Ja? Weet u het ook? Proud Mary?

0: En eigenlijk was dit het begin, hè? Het begin voor CCR dus. Omdat ze daar in upstate New York mochten staan, leerden de mensen. Het was midden in de nacht, 3 uur 's nachts, leerden ze deze liedjes. Proud Mary was bijvoorbeeld één daarvan. Boom, boom, boom. Dit is niet zo lang geleden uitgekomen. Dit heet gewoon Live at Woodstock. Dus uit 1969. Hoe oud zou Nene Cherry toen geweest zijn? We doen de letter C, hè? Dat heb ik u wel verteld.
1: I now like to an old Screamin' Jay Hawkins tune for you called I Put a Spell.
0: Dit is wel mooi. Ja, die kunnen we gewoon even wegzetten. Want ze praten gewoon door bij dat live concert. We gaan nu naar Nene Cherry. Dat beloofde ik u.

N.A. Cherry op Homebrew. Twisted heet het ritme. Je moet er in de stemming zijn. Dan komt het wel aan. En heel langzaam fietsen de ruimte in. En heb ik nog tijd om nog de crickets, daar waar ik mee begon. De crickets begonnen met Clapton. Toen zei ik, het is dubbel C, maar ik vond nog een dubbel C. De crickets en Peter Case, ook met een C. En die wordt weer ondersteund door Tonio K. Dat is een hele gekke mengeling van mensen bij elkaar.

dat denk ik wel. Ik stel u voor aan Isobel Campbell en het nummer Running Down a Dream. Ook dat is een vrij nieuwe CD.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.
2: Hele goeiemorgen. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine.

Oude Bob en With You. Een hele goede morgen. Het is inmiddels 10:11. Het verhaal van Mart Smeets was te leuk om eerder te onderbreken. Dus hij heeft 10 minuutjes van de Niet Thuis Magazine show gekregen. Maar we gaan zo meteen van start hoor. Want ik wil hem natuurlijk eerst even bedanken voor die prachtige herinneringen ook richting Woodstock allemaal. Al die mensen die daar waren, die Nederlanders, ook gewoon hier uit Haarlem, Heemstede, Aardenhout. Die dragen nu allemaal een tweetjasje en een plooirokje. Maar ooit, in 1969, gingen ze natuurlijk helemaal los. En daarvoor Ron Anbeek met Vandaag de Dag. Tot 12:00 is dit Niet Thuis Magazine. Ja, moet het zo doen. Ik ben ongelooflijk verkouden, dus alles loopt anders. Dan weet je dat alvast, maar ik ga mijn best doen. Hoe ik dat weet, nou, van het hele Woodstock-verhaal. Omdat, ik denk alweer zo'n 10 jaar geleden... werd er een presentatie gegeven... door Kik. Hij was ooit een van de directeuren van de EMI in Heemstede aan de Heerenweg. En die ging toen terug in de tijd qua muziek. En één dag ging toen ook over Woodstock. En daar zaten allemaal 70-plussers. Ik was gewoon een van de jongsten. Omdat ik dacht, goh. En gedurende het verhaal dacht ik, jullie zijn erbij geweest. Die mevrouw in die plooirok, die was daar. Nou ja, bij Woodstock moet ik inmiddels daar aan denken. Los van al die artiesten die daar hebben opgetreden. Terug naar vandaag. Vandaag gaan we bellen met Theater de Liefde met Simone Lensing. Want komende zaterdag gaat de voorverkoop de deur uit. Dus dan kan je er als eerste bij zijn met die grote cabaretier. Die dan langs gaan komen om hun eerste voorstelling van het nieuwe seizoen een beetje uit te proberen. Ik ga bellen met Arno Koek. Want woensdag komt bij boekhandel Blokker in Heemstede Frits Spits langs. Die heeft een boek geschreven over zijn laatste jaar radio. En daarnaast ben ik ook heel erg benieuwd welk boek op het nachtkastje ligt van Arno. Welk boek gaat er aankomen of kunnen we inmiddels zelf ook lezen? Marcel Beun is er met de Niet Thuis agenda. En in het tweede uur ga ik bellen met Ramon Kuiters. Hij organiseert zondag de kunstmarkt in de Jan van Gooistraat in Heemstede. Ik ben Ellen Stamer en tot 12:00 is dit Niet Thuis Magazine op Haarlem 105.

0: Calvin Harris in Zetterstein, featuring Jazzy. Het is 17 minuten over 10. Theater De Liefde heeft voor de komende weken nog een divers aanbod aan voorstellingen en, belangrijk om te noteren, de voorverkoop begint komende zaterdag voor het nieuwe seizoen. Aan de telefoon Simone Lensing, voorzitter van het bestuur Stichting Theater De Liefde. Goedemorgen, Simone.
1: Goedemorgen, Ellen.
0: Voor al die mensen die nu niet zijn waar jij bent, waar ben jij?
1: Ik ben op Best Kept Secret.
0: Dus oh, en ben je er het hele weekend?
1: Het hele weekend, zeker, ja.
0: En even de hoogtepunten af van de afgelopen 2 dagen?
1: Ja, dat was wel Nick Cave gisteravond. Het was echt fantastisch. Ja, we hebben alweer zoveel gezien. Een Iers bandje, volgens mij een beetje de nieuwe U2. Dat heet Madra Salash. Was super vet. En we verheugen ons vandaag op Mac DeMarco, Sophie Straat. Nou ja, te veel om op te noemen.
0: Ja. Nou, we wensen je ontzettend veel plezier. Dat sowieso. We zijn natuurlijk stiekem ontzettend jaloers. Maar laten we het erover gaan hebben. Met welke voorstellingen wil je beginnen die straks gewoon in Haarlem plaatsvinden?
1: Gewoon in Haarlem. Nou, ik ga gewoon eventjes in hele grote stappen door het nieuwe seizoen. Want dat is natuurlijk leuk om even vast wat te roepen over wat we gaan doen. We beginnen op 15 september. Dat is onze eerste voorstelling. En dat wordt de talkshow van Milou Frenke. Hoe, hoe, hoe. Met Milou. En die gaat over beginnen. Dus hoe begin je een nieuw theaterseizoen? Maar hoe begin je aan een liedje? Hoe maak je een voorstelling? Hoe begin je dan? En daar gaat zij over praten met José Koning, zangeres. Met Wina Ricardo, cabaretier. De band Ding is er natuurlijk bij. Die is er altijd bij. En dat is een mooi bruggetje naar de volgende voorstelling. Het Gilde. En dat is een kleinkunstcollectief uit Amsterdam. En zij maken allemaal prachtige Nederlandstalige liedjes. Die voeren ze ook uit. En we hebben met het Gilde afgesproken dat zij komend seizoen 4 keer komen. Dus we hebben 4 keer een avond met mooie liedjes. Te beginnen op 23 september.
0: En de cabaretiers, hebben jullie ook trouwens een voorverkoop voor de voorverkoop?
1: Nee. Nee.
0: Oké. Okay, dus
1: echt voor iedereen gewoon zaterdag de 20e om 12 uur.
0: Kijk.
1: Dus ja, als je ergens bij wil zijn, voor sommige voorstellingen is het dan zaak om op tijd in te loggen, zeg maar. Want ja, wat hebben we op programma staan? Pepijn Schoneveld komt met een try-out van zijn nieuwe programma. Ook allemaal kleinkunstliedjes. Remco Vrijdag komt met zijn nieuwe programma en dat heet Marco Maandag. Vind ik heel grappig, alleen de titel al. Ricky Kolen komt terug met een solo-programma. Kim Schuddeboom doet een try-out bij ons. Vinden we ook heel leuk, want zij is natuurlijk inmiddels al wel heel groot geworden. We doen weer in oktober mee aan het Vinylfestival. Dan hebben we 2 avonden geprogrammeerd. We hebben Suzy V, dat is een hele fijne zangeres en dochter van Robert en Brink. En op zondagmiddag hebben we José Koning. En zij gaat een programma maken over Sergio Mendes. Dus dat wordt een zondagmiddag met zwoele Braziliaanse muziek. Ik zie daar nu al naar uit.
0: De temperaturen komend weekend gaan dan de goede kant op.
1: Daarom,
0: En zaterdag 12 uur, dan zitten we bij jullie allemaal achter de website. Kunnen we de eerste kaartjes kopen?
1: Klopt.
0: En voor de komende periode, want je gaat ook het seizoen afsluiten.
1: Dat klopt. We hebben eerst komende week op woensdag en donderdag nog het Sneak Peek Festival. Dat zijn leerlingen van het Conservatorium van Haarlem die hun speeltentamens bij ons doen. Dus dan zie je allemaal heel pril talent, singer-songwriters, bandjes, 2 dagen lang. En hun docenten zijn er dan bij om hen te beoordelen. Dus dat is voor hen heel spannend, maar voor het publiek heel leuk. En je kan gratis in- en uitlopen. En 27 juni, zaterdag, dan hebben wij ons grote festival De Liefde Speelt Buiten. En dan hebben we buiten 2 podia. Eentje met een talentenshow, daar staat allemaal jong cabaret, comedy en muzikaal talent. En we hebben in je eentje, we hebben een oude De Chevaux omgebouwd tot podium. En daar treden ook allerlei mensen op. Ook mensen van het Gilde, Kiki Schippers komt daar. Ivar van der Wallen, Milou gaat daar wat zingen. De sopraan Astrid Frenzen. Dus nou, het is voor ieder wat wils dat weekend.
0: En is dat gewoon toegankelijk of moet je er een kaartje voor kopen?
1: Nou, buiten zijn alle voorstellingen, alle optredens gratis. En hebben we ook een bar en lekker eten en een Rad van Fortuin. Dat is echt een festival vibe. En er zijn ook een aantal voorstellingen binnen. En daar kosten de kaartjes een tientje voor.
0: Okay.
1: Dus die kun je gewoon via onze site. En daar is bijvoorbeeld Wouter Monde, Leonie Jansen. En een superleuk programma over de liedjes van Tante Leen. De Amsterdamse zangeres. Dus Ja, dus ja. Binnen en buiten wordt allemaal echt fantastisch.
0: Nou Simone, dan wens ik jou nog een heel fijn weekend bij Best Kept Secret. En dan kijken we uit naar zaterdag om de nieuwe kaartjes voor het nieuwe seizoen te kopen.
1: Yes.
0: Dankjewel, fijne zondag.
1: Jij ook, dag.
0: Dag, je hoorde Simone Lensing van Theater de Liefde.

Tom Grennan en Diamonds. Het Haarlems vocaalensemble Capella Anonymous, dat zich richt op meerstemmig koormuziek en onder leiding staat van Josephine Strasser, presenteert alweer haar tweede programma onder de titel Pelgrimage langs Polyfonie. Nu de zomer nog maar net van start is gegaan en veel mensen een vakantiereis al hebben geboekt, wil het koor je graag uitnodigen voor een alternatieve route langs allerlei bijzondere plekken in Europa. Een muzikale tijdreis door 7 eeuwen koormuziek. En dat kan donderdag 25 juni over 8:15 in de Maarten Lutherkerk en zondag 28 juni om 3:15 in de Waalse Kerk Haarlem. En de kaartverkoop gaat, neem ik aan, via hun website. En het koor heet dus Haarlems Vocaal Ensemble Capella Anonymous.

0: me.
1: Tiger Lewis en Mrs. Kisses. Ik heb iets meer informatie over het concert, wat ik net even met je doornam. Want de Maarten Lutherkerk, ik dacht, ken ik helemaal niet in Haarlem. Hij staat in Amsterdam, ook handig om te weten. Een kaartje kost €20 in de voorverkoop. En dat gaat inderdaad via de website capellaanonymous.nl. En een consumptie is inbegrepen. Maar eens even kijken wat het weerbericht voor ons in petto heeft. De weersvoorspellingen naar het einde van de week zijn al heel erg warm. Vandaag wisselen zonnige perioden en bewolkingen elkaar af. In het noorden en oosten komen er nog enkele buien voor, maar verder blijft het droog. De wind uit het noordwesten is matig, maar langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. In het noordelijk kustgebied is de wind af en toe zelfs zeer krachtig, windkracht 6. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In het oosten is er eerst nog een enkele bui. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Vanavond is er eerst af en toe nog zon en is het droog. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer blijft het zeer krachtig. En dat is dan nog steeds voor vandaag en morgen. En ik had een beetje begrepen dat de temperaturen in de loop van het weekend op gingen lopen. En dat kan zomaar dat we het vrijdag over 33 graden hebben. Vast niet bij ons in de buurt, want dan zitten we gelukkig toch een beetje in de buurt van de zee. Maar 29 graden vind ik ook al warm.

0: Charlie Gier en My Madonna. Volgens mij is het die zanger die toen meedeed voor IJsland aan het Eurovisie Songfestival. En anders heeft hij dezelfde sound. Het zal toch niet? Nee, ik denk echt dat hij het is. Maar ik had geen tijd om het op te zoeken, want ik belde even met onze volgende gast. Frits Spits heeft een boek geschreven, dat heet Mijn Laatste Radiojaar. En woensdag komt hij naar Heemstede. Aan de telefoon Arno Koek van Boekhandel Blokker. Goedemorgen, Arno.
1: Goedemorgen, Ellen. Goedemorgen. Zeg, hi, hallo.
0: Ja, is Frits Spits al eens eerder langs geweest? Want het is niet zijn eerste boek.
1: Dat klopt inderdaad. Hij is inderdaad eerder langs geweest. Twee keer zelfs. En twee keer heb ik hem geïnterviewd en het was buitengewoon leuk. En mooi en ontroerend ook. Want de laatste keer toen heeft hij een boek gemaakt, Alles lijkt zoals het was. En dat zijn liedjes over liefde, leven en verlies. En dat was eigenlijk naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw. En hij heeft eigenlijk in de muziek een soort troost gevonden. En daar heeft hij toen een boek over geschreven. Maar nu heeft hij inderdaad een nieuw boek gemaakt, Mijn Laatste Radiojaar. Omdat hij natuurlijk van de Taalstraat heeft lange tijd gepresenteerd. En hij besloot in 2025 dat hij daar mee ging stoppen. En hij hield een dagboek bij. En in dat dagboek, begint op 1 januari en eindigt op 31 december, kondigt hij dus aan dat hij, dat hij stopt met het radiowerk. En hij blikt eigenlijk ook terug in dit boek over wat er allemaal gebeurde elke dag. En het is ook een heel erg warm en mooi en ontroerend boek. En Frits Spits heeft een onbeschrijfelijke energie, onbeschrijfelijke kennis. En dat is zo ontzettend leuk om te lezen. Het zijn natuurlijk korte hoofdstukjes elke keer. En hij besluit elke dag, een stukje met een muziekstuk. En afhankelijk van zijn stemming, noemt hij dan een nummer of beschrijft hij een nummer waarom hij dat heeft gekozen. En de ene keer is dat vrolijk, de andere keer is dat wat melancholischer. En weer een andere keer is het wat verdrietiger omdat hij een wat mindere dag had of omdat hij zich niet lekker voelde.
0: Zit er dan ook steeds een QR-code bij dat je het meteen kan luisteren?
1: Er zit een QR-code bij, volgens mij. Moet eens kijken, eigenlijk.
0: Of moet je het gewoon handmatig even opzoeken?
1: Nee, volgens mij niet. Dat niet. Maar dat is ook helemaal, dat is eigenlijk niet erg, daar gaat het niet om. Wat eigenlijk ook heel erg mooi is, is dat je een heel erg mooi overzicht krijgt van wat er allemaal in 2025 gebeurde. Hij beschrijft aan de ene kant het overlijden van allerlei vrienden, bekende mensen die hij goed kent. Bijvoorbeeld Diewertje Blok, natuurlijk hier uit Aardenhout. En haar partner die ook vorig jaar overleed. Dat soort melancholie zit erin. En ook allerlei gebeurtenissen die hij in de Taalstaat bespreekt. De hoeveelheid schrijvers die hij daar spreekt en over nieuwe boeken die uitkomen. En ja, het is heel grappig. Ik vind het dan toch leuk om te zien dat ook een groot deel van die cijfers die hij bespreekt ook weer toevallig bij ons in de boekhandel zijn geweest. Dus het is een heel warm en mooi boek. En hij vindt het. Hij besluit op een bepaald moment dus te stoppen met die radio. Maar hij heeft dan ook weer zijn twijfels. Van, heb ik het wel goed gedaan? Hij vindt het toch ook wel weer moeilijk. Dus hij laat eigenlijk alle menselijke eigenschappen die je hebt als persoon zien. En dat vind ik echt zo mooi gedaan. Voor iemand die nu 80 is, is dat toch een mooi document. En ik heb erg veel zin om hem uit te gaan nodigen en met hem in gesprek te gaan over dit boek en over het leven. Iedereen die belangstelling heeft, kan zich nog aanmelden. We hebben al een flinke lijst staan, want er zijn toch heel veel mensen die het leuk vinden om hem te horen spreken nog een keer. En als je hem niet meer op de radio hoort, dan moet je dus naar de boekhandel komen om hem nog een keer te horen.
0: En dat is woensdag om 4:00, maar jullie vinden het fijn dat je weet wie er komt, hè? Want dan kan je genoeg stoelen klaarzetten.
1: Moeten we nu 50 of 70 stoeltjes neerzetten. En het worden er in ieder geval 50. Maar het kunnen er zomaar 70 worden. En dat kan allemaal, want we hebben ruimte genoeg. En het is leuk om dat om mensen te ontvangen. Het grappige is, zijn zoon woont in Heemstede. Dus heel af en toe komt hij wel eens de boekhandel inlopen als hij een boek voor zijn kleinkind zoekt. En nou ja, een paar maanden geleden zei hij van, goh, er komt een boek aan en dat is mijn laatste radiojaar. En ik zei, nou, leuk, dan zit er dan eens, kunnen we wat organiseren. Ja, natuurlijk. Hij is wat dat betreft ook heel toegankelijk. En,
0: ja.
1: En wat dat betreft heeft hij een lijntje ook met Heemstede. Ja.
0: Nou, je had gisteren ook Joep van 't Hek.
1: Ja, nou, dat was toch ook een feestje. Ja, zeker, ja. Joep van 't Hek die ging gisteren op kakkerstournee. En daarmee bedoelde hij, ik begin vandaag in Heemstede. Daarna ga ik signeren in de boekhandel in Bilthoven. En daarna ga ik signeren in de boekhandel in Laren. Dus dat was heel...
0: Het was een mooi rijtje, ja.
1: Ja. En hij, nou ja, hij steekt natuurlijk een beetje de gek daarmee. Maar hij heeft een heel mooi boekje ook geschreven. Eigenlijk over een vriendschap. Het is wel grappig dat deze, ook deze oudere man, inmiddels 70, maar nog best jong, maar een boekje heeft geschreven over vriendschappen van 5 mensen. Waaronder Thomas Rapp, de uitgever. En die 5 mensen zijn er allemaal niet meer. Maar die hebben wel een hele grote betekenis gehad in zijn leven. En daar heeft hij een heel mooi klein boekje over geschreven. Ook heel liefdevol. En hij zei wel daarin, ze waren soms ook heel onuitstaanbaar. Maar dat heb ik niet beschreven. Ik heb echt alleen de mooie dingen opgeschreven van deze mensen. En nou ja, ik heb hem een half uurtje geïnterviewd. Daarna ging hij signeren. En het was ook een feestje, om het zo te zeggen. Ja,
0: ja,
1: hartstikke leuk.
0: Heb je nog meer auteurs, schrijvers die binnenkort langs gaan komen?
1: Nou, ik wil nog wel graag 2 dingen noemen die ik leuk vind en ook belangrijk zijn en ook heel lokaal zijn.
0: Ja?
1: De eerste is een interview met Sanne Tierens. Die heeft een boek geschreven over de bezetting van Bloemenhoven in de jaren 80. En Bloemenhoven is de abortuskliniek op de Herenweg hier in Heemstede. En in de jaren 80 wilde minister Van Agt, die wilde deze kliniek sluiten. En dat kon allemaal niet, dat mocht niet, want abortus was toch niet gewenst. En toen is er een enorme opstand en bezetting geweest waar allerlei politici bij aanwezig waren, waaronder ook Hedy d'Ancona. En nou ja, zij heeft de geschiedenis van Bloemenhoven uit die tijd beschreven. En het is natuurlijk nog steeds actueel dat daar soms dingen gebeuren die... er zijn soms protesten tegen, wat op zich heel terecht is. Maar om mensen...
0: aan te spreken die daar een keuze hebben gemaakt.
1: Nou ja,
0: is lastig.
1: Soms zijn mensen hebben geen keuze of die zijn of ongewenst zwanger gemaakt of wat dan ook. En dan is abortus natuurlijk wel een bespreekbaar punt. En dan is het goed dat die kliniek er is. Dus dat gaat.
0: Nou, het is voor elke vrouw een eigen keuze, los van wat er voorspeelt.
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. En zij komt vrijdag 26 juni naar de boekhandel, 's middags om 4 uur, waar zij wordt geïnterviewd. En diezelfde avond hebben we een lezing van Angelo Schuurman. Schuurmans, en dat hebben we georganiseerd in samenwerking met Welkom Heemstede. En hij heeft een boek geschreven over de vluchtelingenopvang en hoe we daar...

0: noodzakelijk onderwerp ook. Omdat we met elkaar in gesprek moeten blijven. En ik denk dat het allerbelangrijkste is om te kijken hoe we dingen op kunnen lossen. En dat is 's avonds om 8:00.
1: Maatschappelijke avond, maatschappelijke dag. Ja.
0: Een hele maatschappelijke dag, dat kun je wel zeggen inderdaad.
1: En die informatie kan je terugvinden bij jullie op de website?
0: Precies, alle informatie ook van andere lezingen die nog gaan komen staan op de website. Ik wilde deze twee er heel graag uitlichten.
1: Ja.
0: Verder komen er nog veel, een paar leuke dingen. Tot en met 4 juli en dan stoppen we even, want dan begint de vakantie. En dan gaan we weer eventjes rusten. En na de vakantie gaan we weer allerlei leuke dingen doen.
1: Ja, even tijd om boeken te lezen. Welk boek ligt nu op jouw nachtkastje?
0: Ja, dacht ik ga niet voetbal kijken, maar ik ga een boek lezen. En ik had van de uitgeverij een leesexemplaar gekregen van een boek van Colin Walsh. En dat heet Kala. En dat is eigenlijk, het is een debuut. En het is het beste te vergelijken met de verborgen geschiedenis van Donna Tartt. Nou, toen ik dat las, dacht ik, oh, daar heb ik echt zin in. En ik ben gisteravond begonnen en het is een heerlijk boek. En ik ben nu kennis aan het maken met alle personages. En natuurlijk is er iemand in het boek die verdwenen is. Tot op heden spoorloos verdwenen is, nog nooit gevonden is. En 15 jaar later komen de mensen van die tijd weer bij elkaar. En dan gaan zich toch weer. Dan gaan er dingen gebeuren die misschien toch duidelijkheid geven wat er gebeurd zou kunnen zijn. Maar daar ben ik nog niet.
1: Nee.
0: Maar het leest als een heerlijk boek. Het is een dik boek. Het leest als een trein. Het is heel fijn om te lezen. En als ik weer tijd heb, dan ga ik weer daar lekker in verder.
1: Nou, dan wens ik jou nog een hele fijne zondag. Dankjewel voor de toelichting op alle activiteiten. En veel plezier woensdag met Frits Spits. En fijn dat jullie ook aan die maatschappelijke onderwerpen zoveel aandacht besteden.
0: Graag gedaan en jullie een goede uitzending gewenst.
1: Dankjewel. Jorda Arno Koek van Boekhandel Blokker in Heemstede. Alle informatie kan je terugvinden op de website.

Shawn Mendes en Heart of Gold. Zometeen het nieuws, verzorgd door de collega's van de NOS. En daarna nog een uur lang Niet Thuis Magazine. Met onder andere de Niet Thuis Agenda samen met Marcel Beun. Ik verplaats me even. Meestal doen we rond deze tijd. Maar dan komt het een beetje krap uit tegen het nieuws. Dat vind ik eigenlijk niet zo gezellig. Dus dat gaan we gewoon niet doen. En ik ga bellen met Ramon Kuiters. En hij organiseert de kunstmarkt in de Jan van Gooijestraat volgende week zondag in Heemstede. Dus ook even leuk om door te nemen hoeveel kunstenaars ze verwachten en waar ze allemaal vandaan komen. En gewoon, als je gisteren niet naar Spaarnwoude kon, dan misschien volgende week zondag naar Heemstede.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam door werkzaamheden. Op de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Durgedam en Watergraasmeer doe je er 5 minuten langer over. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellen Stamer.
3: Een hele goede morgen. Dit uur beginnen we met Heaven and Promise.

hele goede morgen. Dit is Haarlem 105. Tot 12 uur zit het culturele programma Niet Thuis Magazine. We gaan het zo meteen hebben over de kunstmarkt die volgende week zondag is in de Jan van Gooijestraat. Ik praat met een van de organisatoren. En in het tweede half uur komt Marcel Beun voorbij met de Niet Thuis Agenda. En verder nog heel veel tips waar we even langs moeten. Want er komt een nieuw festival naar Haarlem. Het Spaarnestadconcert komt eraan. Dus hou agenda, pen en papier bij de hand. Want we hebben een lijstje om door te nemen. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op Haarlem 105.

Shakira en I'm in Trouble. Een samenwerking met Norah Jones. Zondag 15 juli om 14:00, dus 's middags, niet meer in de avond, dan vindt het Spaarnestadconcert plaats aan de Bakenessegracht. En je kunt nu al kaartjes kopen voor de sloep. Dus als je gewoon langs de kade gaat staan, dan is de toegang gratis. Maar het leukste is natuurlijk met een bootje. Nou, de ligplaats voor een bootje, dat moet je reserveren. Dat doe je via de VIL. En dan kun je daar je plaats alvast reserveren. En dan ondersteun je natuurlijk meteen het hele concert. Het Kennemer Jeugdorkest gaat optreden. Er komen gasten. En ik denk dat je de komende weken bij Haarlem 105 daar nog veel meer over gaat horen. Maar voor dat bootje is het alvast handig om het bij deze alvast te gaan reserveren.

0: Casey Priest en Close to You hier bij Haarlem 105. Het is 16 minuten over 11. Als ik dan verkouden ben, dan klink ik wat zachter. Dus dan moet ik even mijn microfoon wat harder zetten. Want anders zeggen jullie steeds, El, praat wat harder. Volgende week zondag kun je naar de Kunstmarkt Heemstede in de Jan van Gooijestraat. Aan de telefoon organisator Ramon Kuiters. Hele goedemorgen, Ramon.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel kraampjes en deelnemers hebben jullie volgende week?
1: Op dit moment zitten we op 48 kunstenaars en creatieve makers.
0: Betekent dat er nog mensen bij kunnen?
1: Eventueel nog plek voor één of twee kunstenaars. Maar op zich 48 is ook al een mooi aantal.
0: Zeker, zeker. Ja. Hoeveel komen er uit de buurt of komen ze uit heel Nederland?
1: Nou, er is een grote selectie wat komt uit Haarlem en Heemstede. En dan praat je wel over ruim 40% van de deelnemers. Die en... uit de directe omgeving komen.
0: Ja. Want het is niet de eerste keer dat jullie het organiseren?
1: Nou, wij zelf wel. Alleen de kunstmarkt bestaat er wel ruim 15 jaar. Maar wij zijn dit jaar gevraagd voor het eerst de kunstmarkt over te nemen als organisatie. En er weer een beetje nieuw leven in te blazen.
0: En hoe gaan jullie er dan nieuw leven in blazen?
1: Nou, ten eerste hebben wij, zover ik weet, meer deelnemers dan afgelopen jaren. Daar waren de deelnemersaantallen wat lager. En daarnaast hebben wij ook gezorgd dat er 's middags muziek aanwezig is. En heel veel diversiteit. En ook laagdrempelige kunst. Dus ook voor mensen met een wat kleiner budget, die kunnen ook eventueel mooi kunstwerk aanschaffen.
0: En hoe organiseer je dat dan? Heb je dat in je aanvraag verwerkt?
1: Hoe de organisatie... Ja, inderdaad. De selectie is inderdaad wel zo dat wij kunst zeg maar, van alle niveaus inderdaad aannemen, als je dat bedoelt.
0: Ja, maar ook dat mensen dus als ze zeggen ik wil daar graag staan, dat ze dan ook aangeven wat hun prijzen ongeveer zijn voor de of het materiaal waar ze mee werken.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Degene die zich aanmeldt, die stuurt altijd foto's van de, als ze al eerder op de markt hebben gestaan, inderdaad van de kraam en anders van hun werken. En dan beoordelen wij daarop inderdaad, is het passend binnen het concept? Zijn er niet te veel deelnemers van hetzelfde product of kunstvorm? En op basis daarvan geven wij een toewijzing of een afwijzing.
0: Ja, en merk je dan nu, want jullie organiseren het dus ook op andere plekken. Is er een kunstvorm in opkomst dat je in ene merkt, oh, er zijn veel meer mensen met glas bezig dan 5 jaar geleden bijvoorbeeld?
1: Sieraden is extreem wat je daarmee in aanbod krijgt. En dat hebben we ook maar beperkt staan. En daarnaast was dit jaar erg veel keramiek. En de laatste maanden krijgen we erg veel kunstenaars en creatieve makers die met schulpen werken.
0: Oh, dat is dan echt nieuw. Want dat keramiek kan ik me voorstellen. Ik denk dat je bij ons in Haarlem echt struikelt over het aantal locaties waar je zelf met keramiek lessen kunt volgen en dergelijke. Dus dat kan ik me voorstellen dat het aanbod groot is in Haarlem. Maar dat van die schelpen, ja, je zit wel dicht bij het strand, maar dat is dan toch nieuw.
1: Ja, dat was voor mij. Vorig jaar had ik ook weinig aanmeldingen. En dit jaar zijn de aanmeldingen. Bij elke markt zijn er wel een aantal die zich daarvoor aan hebben gemeld. Om inderdaad met vaak met oesterschelpen en met andere schelpcreaties te kunnen staan.
0: Oh, oké. Dat is, Wat vind je zelf leuk, Ramon, als je kijkt naar wat er wordt gemaakt? Heb je er zelf iets affiniteit mee?
1: Ja, ik heb natuurlijk wel heel veel affiniteit met kunst. Maar mijn favoriete vorm is toch wel fotografie. Niet dat ik zelf... de aanleg voor heb, maar ik vind het wel prachtig om naar te kijken. Vooral portretten met fotografie.
0: Ja, en zijn jullie op de dag zelf ook aanwezig?
1: Ja, wij zijn heel dag aanwezig. Vanaf de opbouw tot het einde van de dag. We lopen ook herkenbaar rond. Dus ook voor de bezoekers als er vragen zijn of opmerkingen, daar staan we daar ook open voor.
0: Is er nog iets waar we rekening mee moeten houden als we volgende week zondag langskomen?
1: Op zich niet. Neem een goed humeur mee, zou ik zeggen. En geniet van wat er staat.
0: Ja, het wordt mooi weer, heb ik begrepen.
1: Ja, dat had ik ook gezien. Het was nog wel even spannend, maar de laatste berichten zien inderdaad rustig uit.
0: Ja. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En veel plezier in Heemstede volgende week.
1: Dankjewel en bedankt voor het telefoontje.
0: Ja, graag gedaan.
1: Bedankt.
0: Dag. Jorde Ramon Kuiters van de organisatie van de Kunstmarkt Heemstede. Die is dus zondag 21 juni tussen 11 en 5. En die vind je aan de Jan van Gooijestraat in Heemstede. De toegang is gratis.

Lucas Graham en 7 Years. Zometeen maar eens even kijken wat het weerbericht vandaag ons gaat brengen. Maar eerst Lost Frequencies en Chemical High. Je luistert naar Haarlem 105.

0: Het weerbericht. Laten we eens kijken wat er allemaal te doen is. Qua weer, waar moeten we rekening mee houden? Nou, aan de westkust is het overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en zon en wolken wisselen elkaar af. Vanavond trekken de laatste buien weg richting Duitsland en klaart het voor een tijd op. Vanuit het noorden wordt nieuwe bewolking aangevoerd en vannacht kan daaruit een lokaal spatje regen vallen. Morgen start overwegend bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door en wordt het tussen de 16 en 21 graden.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Wat is er allemaal te doen in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal? Nou, daarvoor gaan we kijken in de Niet Thuis Agenda. Gelukkig is Marcel Beun aangeschoven en die heeft een paar leuke berichten voor je op een rijtje gezet. Hele goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. Op zaterdag 20 juni is er van 10 tot 3 voor het derde jaar weer een braderie georganiseerd. Rondom de Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan in Haarlem. Zelfgemaakte kinderboeken, tweedehands kleding en spullen, maar ook diverse culinaire kramen, zoals een met patisserie. En er zijn naast de reguliere versnaperingen ook buitenlandse hapjes. Ook zijn er weer optredens voor jong en oud. En niet te vergeten het jaarlijkse Rad van Avontuur met weer heel veel toffe prijzen. Politie en brandweer zullen er ook zijn. En er is ook een tent met archeologische vondsten voor kinderen die actief mee kunnen doen. En er is nog veel meer. 20 juni van 10 tot 3 rondom de Ontmoetingskerk in Haarlem. En Museum of Humanity nodigt inwoners van Haarlem uit voor het project Ik Zie Jou. Een buitenexpositie waarin echte ontmoetingen centraal staan. Hiervoor worden 10 Haarlemmers gekoppeld aan een nieuwkomer uit het asielzoekerscentrum of de Oekraïense opvang. De expositie is vervolgens vanaf 9 september te zien in het centrum van Haarlem. Maar voor Ik Zie Jou zoekt Museum of Humanity dus 10 inwoners van Haarlem die in contact willen komen met een nieuwkomer in de gemeente. De koppeling gebeurt op basis van een gedeelde hobby, passie of beroep. Zo ontstaan er duo's die elkaar leren kennen tijdens een wandeling of koffiemoment. En daarna volgt op 22 en 23 juli een fotosessie en interview. Geïnteresseerde inwoners van Haarlem kunnen zich aanmelden via de website van Museum of Humanity. Deelname aan het project is kosteloos en na afloop ontvangt elke deelnemer zijn of haar digitale portret gratis. Meer info en aanmelden museumofhumanity.nl.
0: Dankjewel, Marcel Beun. Heb je zelf ook een activiteit binnenkort? Stuur ons dan een e-mail naar niet-thuis. Let op die twee T's in het midden. .nl. Niet-thuis@haarlem105.nl.

la la. Train en The Weeknd. Vandaag om 3:30 opent bij het ABC Architectuurcentrum een nieuwe tentoonstelling en die heet Klein, Kleiner, Kleinst. De expositie laat zien hoe compacte woonvormen steeds belangrijker worden in het oplossen van het woningtekort. Van tiny houses en micro-appartementen tot flexwoningen en gesplitste woningen. De tentoonstelling verkent de groeiende diversiteit aan kleine woningen en de impact daarvan op bewoners, architectuur en de stad. Bezoekers ontdekken slimme ruimtebesparende oplossingen, bijvoorbeeld van IKEA, en krijgen inzicht in verschillende vragen zoals de rol van architecten en opdrachtgevers en de toekomstwaarde van klein wonen. De opening wordt verricht door Jurgen van der Ploeg van Faro Architecten. En rondom de tentoonstelling is ook een programma met lezingen, expert meetings en excursies. Vandaag aan Groot Heilig Land om 3:30 en de inloop is om 3:00 en de toegang is vandaag daardoor gratis.

0: Never Too Much. Er komt een nieuw festival in Haarlem, een stadsfeest, met de bedoeling dat het elk jaar terug gaat komen. Want we hebben nog niet een stadsfeest zoals je dat kent van Deventer, Alkmaar en Leiden. Met haar lange geschiedenis verdient Haarlem een stadsfeest. Dus er is een organisatie achterheen gegaan. En die is begonnen met de eerste editie. Het festival heet Vier Haarlem. En dat wil uitgroeien tot een stadsfeest met een actueel en relevant verhaal. De geschiedenis van onze stad heeft zo'n verhaal. Dat kan dienen als ideale drager voor zo'n feest. Bijvoorbeeld het beleg van Haarlem. In 1572 en 1573 werd Haarlem omsingeld door het Spaanse leger, omdat de stad de kant had gekozen van Willem van Oranje. Hoewel Haarlem zich na 7 maanden moest overgeven aan de Spanjaarden, laat de geschiedenis zien dat het gaat over mensen die samen strijden om in vrijheid te kunnen leven in hun stad. Een verhaal dat vandaag de dag ook nog steeds actueel is. Dus in juli zijn er 2 weekenden waarin dit stadsfeest van start gaat. En meer daarover hopelijk volgende week in Niet Thuis. Dan de editie met Ron Anbeek. En dan hopen we er nog veel meer over te horen wat ons dan allemaal staat te wachten.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Gregory Porter en Holding On, de Rules remix uit dit jaar. Tot zover Niet Thuis Magazine voor deze zondag. Kijk voor meer tips op onze website en social media. Heb je zelf nog een leuke tip? Stuur dan een e-mail naar nietthuis@haarlem105.nl. Volgende week zondag dan zit hier Ron Anbeek. Dit programma vandaag werd gemaakt door Marcel Beun, Jules Post en ik ben Ellen Stamer. En voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne zondag. En veel plezier bij het Nationaal Product met Jan Gaus.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer door de werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Voor knooppunt Watergaasmeer 3 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging. Zijn er 3 rijstroken dicht. N203 Alkmaar Amsterdam bij de aansluiting met de A9. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 14 juni. Goedemiddag,
0: Jan Gaus.
3: Dit is het Nationaal Product. Iedere zondag tot 2 uur. Bente, naar nieuwe single 3, 2, 1.
4: De leukste liedjes van eigen bodem.
5: Dat zeg ik.
4: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan

zeggen. Leuke nieuwe single. Single act 3, 2, 1. Vorig jaar was er nog bij. Bij 5 mei, de bevrijdingspop. Ja. Dit is het programma Het Nationaal Product. Het is er iedere zondagmiddag afgewisseld met Luc Hasselman de ene week en de andere week Jan Gauw. En dit zijn de 3 J's

0: Style. Los Past, de 3A's. En het was gisteren weer een feestje. Bij het Veerplas Festival. En aardig 105 was er ook de hele.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: Summertime.
1: Summertime. Ja. Ja. Tequila. Tequila. Ja. Ik word er wel blij van. Ja. Busy was dit. En zin in de zomerman. Ja, die hoort dan natuurlijk gewoon in het nationaal product op deze zondag. Tussen 14 juni. Misschien ben je wel op vakantie. Het zou zomaar kunnen. Of ben je hier in Haarlem en omgeving op vakantie? Nou, leuk dat je luistert.

0: Emma Luca. 2012, dat is haar nieuwe single. Ze heeft al eerder wat singles uitgebracht. En ze heeft ook gestudeerd aan het conservatorium in Arnhem. Ja, laat ik het goed zeggen. En dit was haar nieuwe single dus. Emma Luca in 2012.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

en winden zeilen. In de loop van de week worden het weer mooie temperaturen. Ver boven de 20 graden. Dat is nu nog niet het geval. Nee. En winden zeilen van de splitsing. Heerlijk. Zeker. Dit is Levi van Zeggelen. Artiestennaam Leef. Hij komt uit Alphen aan de Rijn. En een nieuwe single van hem.

dat hij veel werd aangesproken. Levi heet hij, maar dat veel mensen hem gewoon Leef noemden. En dat hij denkt van nou, dat hanteer ik ook als artiestennaam. Hij komt uit Alphen aan de Rijn, heeft al wat andere nummers ook gemaakt. Breek de Week, Dansen tot de Nacht, Leven. En nu dus de nieuwe single van hem. En 17 was hij toen hij startte. Ja, piepjong. Is nu al inmiddels wat ouder. Ja. Maar ja, hij kan het net aan horen in Alphen aan de Rijn, denk ik. Nou, antennetje richting haar aardig. Ja. Ilse de Lange heeft een nieuwe single. Something Good.

0: veel nieuwe singles achter elkaar uit. Dat is tegenwoordig ook een beetje mode.
1: Ja.
0: Ilse de Lange en Something Good. Ja, eigenlijk worden gewoon al die singles gewoon een beetje gedropt zo. En dan maar een beetje kijken wat dan wel of niet wordt opgepikt. Nou, Something Good, daar gaat het aardig mee.
2: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.
3: De Haarlem 105 Dance Classic. Jan Gauws.
0: Met Fruitcake en My Feet.

Ja, My Feet Won't Move. Uit het jaar 1980. Een disco band uit Nederland, uit Amsterdam. Opgericht toen door Jan Paul Driessen en Rob Takema. En Jan Paul Driessen, dat was trouwens de broer van Ellert Driessen van Spargo. Ja. Dachten van nou, wat Spargo kan. Spargo kan, dat kunnen wij ook. Ja. Maar Spargo was iets.

0: eentje uit. 1 december 2025 uitgebracht dit nummer. Avi en de Steermouth Mix. En al eerdere dingen ook gedaan. Nog even gecheckt of ze iets nieuws uit heeft, maar dat is niet het geval. Nee, Evi was dit. Evi en Heat was dit.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. We can't keep moving.

had gisteren een hele goede therapie. Ja. Om een dagje programma te kunnen maken op, bij het Veerplas Festival. Dat was weer een hartstikke leuk feestje. Hebben we weer van een auto. Ja. Het kostte wel wat moeite om vandaag ook weer een programma te doen. Maar goed, ik heb het er graag voor over. Antoon heeft een nieuwe. En die heet De Enige. En die

Antoon. En ja, dat is die Antoon die ook misschien iets heeft met prinses Alexia. Antoon zelf 24 jaar en Alexia 20 jaar. Het zou zomaar kunnen natuurlijk.

It's the First Time. Grote hit was dat voor hun. Ze zijn al een tijdje lang op zoek naar een nieuwe hit. Allerlei verschillende singles uitgebracht. Maar deze is nog maar net uit. De hele sound is anders. Het is ook wat nieuws. Het is mooi.

cover van Lois Lane. En je moet natuurlijk in het nationaal product. En zeker als het zo'n lekkere nieuwe single is van Lois Lane. Iets wat anders, iets opvallend. Ik hoop dat dit lekker opgepikt gaat worden. En dat hij ook wat regelmatiger in de playlist van Haarlem 105 komt. Ja. Takes a Million was dat. Oh, nou je, ja. En Gerard Joling.

schreven ze Jantje. Ja, dat is wel mooi. Ja. Gerard Joling was dat. En rood, wit, blauw. Oh,

Zweden. Het is een pittige wedstrijd. Op zaterdag. Ja, aankomende zaterdag is dat. De 20ste. Maar eerst morgen. Ja, Nederland, Japan om 10 uur. Wat mooi vind in de stad is dat er bij bepaalde, bijvoorbeeld bij Café Paris, die maken er een heel groot ding van. Ja, dat is mooi. Dan kun je ook 's avonds gaan kijken. En ja, dat is mooi. Het begint toch een beetje te leven.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:45. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij Aalsmeer. En een kleine 10 minuten op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Door de werkzaamheden bij knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 14 juni. Zondag.
0: Jan Gaus.
3: Beetje bijkomen nog van het Veerplas Festival. Zeker.
0: 105. Jan Gaus.
4: Haarlem 105.

0: Ik val te hard of vanaf de stak.
1: Ja, Kevin was dat. En natuurlijk Roxy Dekker. Je hebt haar ook herkend. En een mooie single. Nu een beetje op de terugweg in de top 40. Maar nog wel degelijk daarin. Heeft ja, best hoog gestaan in de top 10 ergens. En nu op nummer 16 in de top 40. En dit is de nieuwe van Miss Montreal.
2: De leukste liedjes van eigen bodem.
3: Dat zeg ik.
2: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: aan Hazes. Heerlijke nieuwe single van haar. Ik ben benieuwd of de muziek samenstellen, of die nummer heeft. Om ook in de playlist gaat zetten. We hebben wel veel nummers van de Roxanne Hazes in ons. Volgens mij is het Roxanne Hazes. Maar goed, ik noem er... In ieder geval was dat de nieuwe single.
1: Dit is Harlem. Dit is Harlem.
0: En dit is Flair. Een beetje dance. Ja.

Facebook. En ik zag dat hij weer een partijtje vlees heeft ingekocht voor de barbecue. Rondgezongen. Vervelende periode achter de rug afgesloten, want zijn moeder is overleden. Ja. 105. En dit is Nienke Leone. En haar nieuwe single. Ben je...

straks om 3 uur natuurlijk alweer Formule 1. Vorige week was dat in Monaco. En dit weekend in Barcelona. Gaan we natuurlijk weer kijken naar Max om 3 uur.

0: pretellen. Nostalgische massage in een strikte privacy. Ja meneer, u hoeft maar even aan te bellen. Club Maison d'Amour met zijn eigen bistro. Heeft nu 7 Oosterse vriendinnen. Geniet nu tijdens uw tour het oog van onze show. Waarin de dames elkaar innig beminnen. Zijn dat nu ook die Hollanders?
1: Ja ja, dat zijn ook die Hollanders. Stijfkoppige Hollanders, ja. Ja, dat is wel een beetje waar natuurlijk, ja. Alexander Curry van een hele tijd geleden. En de Hollanders en de oranje vlaggetjes. Sommige straatbeelden is dat behoorlijk aanwezig, hè. Dat is wel mooi, ja. Ik heb nu voor je een zangeres uit Horen. Ze heet Tessa Willemsen. Maar ze heet als artiest anders. Tessa Joen. En dit is haar nieuwe single.

Ja, ja. Dit was Menzo Kortland. Hij heeft onlangs nog zijn baan opgezegd als redacteur bij het shownieuws. Om zich volledig te richten op de zangcarrière. En dit is zijn nieuwe single, Sukkel in Amsterdam. Ja, nou, dat is mooi. Nationaal product met ook oude nummers. 1976 was het. De groep Full House. Met dit nummer,

0: cover van Niels Sedaka. Gewoon op nummer 2 geweest. In de top 40 moet je nagaan. Is niet te geloven. Opgericht door Ron Brandstede. Die toen nog plugger was bij CBS en DJ bij de Tros. Ja.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Nationaal Product, daar luister je naar. Deze 14e. Straks Formule 1, Barcelona. Dat wel weer gaaf, ja. En dit is Capsule en Funk Deluxe.

0: zomer in NL. Dit is het nationaal product.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
2: Dat zeg ik.
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu

heerlijke nieuwe single van deze nieuwe, ja, Nederlandse band. Hoe noem je het? Producent DJ. En had ook al enige tijd mee. Een heel database hier vol, hoor. Met allemaal nummers van Bakermat. Ja. En dit is O'Gene.

0: 12-2 die plaatjes allemaal kunnen draaien. Twin was dit.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: En dit is de nummer 1.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer 10 kilometer file, 20 minuten vertraging, komt door een kapotte auto op de rijbaan. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel voor knooppunt Watergraafsmeer 5 kilometer file met bijna een half uur tijdsverlies, want door werkzaamheden daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gotta go. I gotta go, American woman. Yeah.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Noord-Holland is verreweg de drukste regio momenteel qua files. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 10 minuten vertraging voor knooppunt Watergraafsmeer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A10. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A9, Diemen Alkmaar. Kwartier vertraging tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. 9 kilometer langzaam rijden daar. En 5 minuutjes vertraging op de N203 Alkmaar Amsterdam. File staat voor de aansluiting met de A9 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog file op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. 10 minuten extra reistijd tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer door werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Afgelopen woensdag opent de Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem haar zevende jongerenhuis in de omgeving. Het is een herenhuis. En wat Simone Teerling, de directeur van deze stichting, daar die dag over te vertellen had bij Aiko Letschert in Haarlem Vandaag, hoor je zo.
1: Nou, wij

0: Drops of Jupiter, Tell Me van Train hier op 105. Goed dat je luistert. Dit is Haarlem vandaag en ik praat je bij over alles wat er aan de hand is in de regio. En dat is nogal wat, want vandaag is er een nieuwe jongerenwoning, geopend. Of eigenlijk in bedrijf genomen. En hier de directeur van Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent directeur van Bedrijf en Samenleving. Allereerst, ja. Wat is die stichting?
1: Het is een stichting die gelooft in gelijke kansen voor iedereen. En wij richten ons met name op Haarlem en omgeving. En proberen commerciële partijen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te koppelen en in te zetten voor Haarlem, om Haarlem een stukje mooier te maken.
0: Kijk, dat klinkt hartstikke mooi en dat zijn natuurlijk hele mooie doelen. Ja. Tegelijkertijd, soms moet een doel ook worden omgezet in iets praktisch. En dat is vandaag onder andere aan de hand.
1: Ja, dat klopt. Vandaag hadden wij de eer en de gelegenheid om ons 7e jongerenhuis te openen. En vanaf volgende week kunnen de jongeren er ook echt terecht. En het is geopend door de gemeente Haarlem en de wethouder Diana van Loenen. En uiteraard mochten wij zelf ook nog wat zeggen. En er waren nog wat andere mensen aanwezig. En we hebben daar 6 kamers en een crisiskamer voor iemand die van stel op sprong zijn kamerhuis moet verlaten.
0: Ja. En, dat zijn die kamers waarvan je eigenlijk wil dat die leeg blijven, toch?
1: Ja, liever wel. Maar ik ben heel blij dat we er 2 tot onze beschikking hebben. En ik moet zeggen dat ze vaker leeg zijn dan vol. Dus wat dat betreft gaat het goed. En ik ben heel blij dat we weer 6 plekken hebben.
0: Want zo'n jongerenhuis, even voor iedereen die uit deze context niet zo goed snapt waar het dan over gaat. Dit is woonruimte geschikt voor jongeren die,
1: om welke reden dan ook, niet meer thuis kunnen wonen. Ja. Wel een baan hebben of een opleiding volgen. Dus je mag niet de hele dag op de bank zitten.
0: Het is geen game ruimte, de hele dag.
1: Nee, we hebben geen game ruimtes. Okay. De ruimte is ook goed benut. Dus we hebben in dit huis dan nog een keuken en nog een gezamenlijke ruimte waar een grote eettafel staat. En voor de rest heeft iedereen zijn eigen kamer. En alle jongeren worden ook begeleid door een mentor. Want dat is de samenhang die er is. Zonder mentor mag je niet in het huis.
0: Okay.
1: Want we geloven erin dat als je op verschillende manieren rust vindt en gestimuleerd wordt, dat een jongere ten goede komt.
0: Ja.
1: En dat is ook vaak zo.
0: Zeker. En een mentor, dat is iemand die bij jullie in dienst is? Of die werkt voor jullie?
1: Nee, mentoren zijn allemaal vrijwillig.
0: Kijk eens
1: aan. En we hebben mentoren voor zowel de wat oudere jongeren, dus vanaf 17, 18. En de oudere die bij ons woont is volgens mij 32. Dus we hebben ook geen einddatum. Het is niet zo dat je na 2 of na 3 of na 5 jaar weg moet. Okay. Het is niet zoals jeugdzorg dat stopt op je 18e. Of de verlengde jeugdzorg die stopt op je 23e. Je hebt gewoon de rust om bij ons te wonen, te studeren, te werken, jezelf te ontwikkelen. Je levensvraagstukken met je mentor te bespreken,
0: op te pakken
1: en kijken waar je naartoe wil.
0: Wat een ongelooflijk goed systeem, hè?
1: Mooi,
0: hoe zijn jullie hier hoe hebben jullie dit zo bedacht?
1: Ja, dat is echt mijn voorganger geweest, Marijke Aukema. Echt alle credits aan haar en het team waar zij toen mee gestart is. En waarvan een deel gelukkig ook nog steeds aanwezig is. Dus ik kom wat dat betreft in een gespreid bedje. Er was gewoon een behoefte aan om mensen, je kent het maatjesprogramma wel van voor ouderen of voor mensen met een verstandelijke handicap of voor mensen met een drugsverslaving. Ja, en wij vonden toentertijd dat er ook iets voor jeugd moest komen.
0: En dan los van jeugdzorg of whatever.
1: Ja, wij zijn ook geen welzijnsorganisatie. Nee. We zijn ook geen hulpverleners. Maar al onze mentoren hebben wel een opleiding gehad en zijn of zelfstandigen of ze komen uit het bedrijfsleven of het onderwijs. En ja, je merkt gewoon dat als er eenmaal een klik en een band is opgebouwd tussen een jongere en een mentor, dat soort vliegwiel creëert, waardoor die jongere zich gezien en gehoord voelt. Die gesprekken kan aangaan die hij misschien met zijn ouders niet kan aangaan, om welke reden dan ook. En dat helpt.
0: Want heb je een voorbeeld van zo'n Maar ja, zo'n jongere, zo'n casus, zo'n verhaal waarvan je denkt...
1: Ja, zeker. Dat... Laatst had ik een jongere en die stond voor de keuze... welke opleiding zou ik nou gaan doen? En die is met zijn mentor naar een open dag geweest... van de universiteit in Leiden. En zij hebben gewoon samen gekeken van... hé, ik ken je nu al 2, 3, 4 jaar. We gaan er samen naartoe. Wat past nou bij je? Waar gaan je ogen van glinsteren? En die hebben gewoon daar een prachtige dag van gemaakt.
0: Ja.
1: Nou, dat is mogelijk.
0: En dan, vervolgens helpt die mentor ook met het inschrijven? Of
1: ja, waar nodig is. Ja, ja,
0: wat
1: absoluut.
0: Goed,
1: ja.
0: Dus en neemt, de mentor die neemt daar in feite de rol die normaal gezien bij ouders zou liggen?
1: Ja en nee. Kijk, die mentor staat wel wat verder af.
0: Mm-hmm.
1: En dat zorgt er, denk ik, maar dat is mijn filosofie ook voor dat mensen of die jongeren zich... makkelijker uit.
0: Hmm.
1: Omdat er geen familiaire band is die stuk kan gaan. Of hè, je kan alles met die mentor bespreken... en die zal geen oordeel hebben over de keuzes die je maakt... waar een ouder dat misschien wel zou kunnen doen.
0: Oh ja. Dus die mentor die kan dan iets... ja, hoe zeg ik dat? Die heeft wat professionele ruimte of zo tussen de...
1: Nou, de meeste mentoren hebben natuurlijk gewoon een schat aan levenservaring. En die brengen dat in. Dus we kijken ook altijd heel erg goed naar de matching tussen een mentor en een mentee. Want dat is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Want daarmee krijg je dat je een goed gesprek kunt voeren met elkaar.
0: Ja. En het is geen pleeghuis.
1: Absoluut.
0: Het is geen studentenhuis. Het
1: absoluut
0: is geen.
1: Niet.
0: Nee, dus ik probeer. Nee. Soms, is,
1: ja, ja, ja,
0: soms
1: ja.
0: helpt
1: ja.
0: het om voor elkaar om te snappen wat iets wel is, door vooral te zeggen wat het niet is.
1: Ja, het is niet begeleid wonen.
0: Nee, precies, dat is
1: maar
0: het niet.
1: Vanuit onze stichting worden ze wel begeleid in de zin
0: in
1: dat
0: de
1: er
0: stappen
1: een,
0: die ze zetten. Opleiding. Wonen.
1: Nou, dat doen de mentoren. Maar dan hebben we ook nog 2 professionals die gaan naar de huizen toe. En nou, die gaan dan bijvoorbeeld met de jongeren het huis schoonmaken.
0: Oh.
1: Ook om dat te leren. Of die hebben een huisvergadering met de jongeren. Van, hé, wat gebeurt er nou? Hoe is de groepsdynamiek? Gaat het goed? Hé, Jantje, Pietje, Klaasje, waarom zet jij al je vaat... laat je
0: altijd
1: op je kamer
0: Jantje,
1: staan?
0: Pietje, Klaasje,
1: ja,
0: zo
1: precies.
0: zijn ze. Ja, echt.
1: Nou ja, ik kan wel andere namen noemen,
0: nee.
1: ga ik gewoon niet doen.
0: Nee, dat is flauw.
1: En maar ook, weet je, je komt altijd heel laat thuis... maar de rest heeft een ander ritme. Zou je misschien wat zachter kunnen zijn?
0: Ja.
1: Kan je een koptelefoon opzetten als je muziek luistert om 3 uur 's nachts? Want... Nou ja, muziek is leven, hadden we het net over.
0: Ja, ja, ja,
1: maar een ander moet ook kunnen leven. Dus het is ook, kijken van, goh, hoe sta je nou in de wereld? Hoe red je jezelf? Eet je genoeg? Hoe ziet je kamer eruit?
0: Wat is uiteindelijk het einddoel voor deze jongeren?
1: Ja, het einddoel.
0: Omdat je aangeeft, er zit geen grens aan van nou ja, met je 18e moet je iets anders gaan doen.
1: Nee.
0: Er zit zelfs iemand, hè, een jongere van 32.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, die heeft het heel erg naar zijn zin.
0: Dat snap ik.
1: En als die op zijn plek zit, dan mag hij blijven. Je ziet wel, we hebben dameshuizen en herenhuizen.
0: Mm-hmm.
1: In de dameshuizen schakelen ze sneller door. Dus die gaan sneller zelfstandig wonen. Die gaan sneller samenwonen. Dus daar is de doorloop wat hoger.
0: Mm-hmm.
1: En in de herenhuizen, ja, die blijven wat langer daar hangen. En die hebben het daar naar hun zin.
0: Ja, en want ik begon met de vraag van waar is het einddoel? Zeg maar, waar werken we naartoe?
1: Ja, waar werk je naartoe? Je werkt er naartoe dat een jongere gewoon stevig in zijn schoenen staat. Dat hij ervaren heeft dat hij of zij support kan krijgen van iemand buiten zijn familiaire kring. En dat er dus ook gewoon meer te koop is dan alleen maar jeugdzorg of de bank, van bank tot bank hoppen. Van, van vrienden,
0: veel,
1: omdat je op straat staat. Ja. Dus ja, dit past gewoon in het dak- en thuislozen programma van de gemeente Haarlem.
0: Ja, nou, onwijs mooi programma. Vandaag dus het zevende jongerenhuis geopend. Herenhuis, dameshuis?
1: Herenhuis.
0: Ja, dat is ook een leuk woord. Dus het zevende jongerenhuis, het herenhuis.
1: Ja.
0: Waar staat die ergens? Want volgens mij, ik heb begrepen dat het een hele mooie plek is.
1: Het is een prachtige plek, maar ik ga het niet noemen.
0: Nee, dat hoeft ook niet, maar het is wel ergens mooi aan het water.
1: Hij staat ergens heel mooi aan het water.
0: Ja, fantastisch.
1: Het is een vrijstaand huis.
0: Oh.
1: Het is... Eigenlijk wilden we de sleutel niet overhandigen, want we willen er allemaal heel graag zelf wonen. Maar
0: geweldig.
1: Nee, het is een prachtige plek. En ik heb vandaag 1 jongere mogen rondleiden en die had echt zoiets van, wauw, mag ik hier wonen?
0: En dan is het antwoord volmondig,
1: jazeker. En dat is volmondig, jazeker. En ze moeten wel huur betalen, hè? Het is niet zo dat het... gratis is. Nee, en ze moeten ook gewoon de tuin daar onderhouden en dingen regelen.
0: Tuurlijk. Nee, maar hoort dat in dat opzicht? Nee, moeten we ook leren.
1: Ja, daar word je toch volwassen van.
0: Ja, precies. Ik bedoel, wij hebben toch ook onze huur moeten betalen en onze hypotheek en weet ik het. Dus dat leer je dan. En dat is denk ik alleen maar goed.
1: Ik denk het ook. Dus, wel veilig en vertrouwd met een beetje begeleiding.
0: Klinkt hartstikke goed. Het zevende jongerenhuis, het herenhuis, het staat. Het is open. Vanaf volgende week vertel je komende heren er ook daadwerkelijk in. Ja. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier. Succes daar. Simone Teerling, directeur van Bedrijf en Samenleving. Heel fijn dat je in de studio wat kwam vertellen hierover.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Je bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Mark Stokmans is schrijver en volgende week te gast bij boekhandel De Vries van Stokkum in Haarlem, waar hij een lezing geeft over zijn nieuwste boek, De Byzantijn. 3 boeken in krap 4 jaar tijd. Hoe doet Stokmans dat? Hij vertelde het afgelopen donderdag bij Rut Oei in Haarlem vandaag.
1: Volgende week vrijdag is schrijver Mark Stokmans te gast in boekhandel De Vries van Stokkum in Haarlem, waar hij een lezing geeft over zijn nieuwste boek De Byzantijn. Mark Stokmans, goeie avond.
2: Goedenavond.
1: Ja, allereerst, het is je derde boek in krap 4 jaar. En dan is dit laatste boek ook bijna 600 bladzijden. Ik ben geen schrijver, dus heel veel verstand heb ik daar niet van. Maar dit lijkt mij wel heel knap en op zich een prestatie.
2: Ja, maar in, het is inderdaad de derde publicatie in 4 jaar tijd. Alleen aan de eerste 2 publicaties, wat een tweeluik met elkaar vormt, heeft ook een langer schrijfproces aan vooraf gegaan. Dus ik begon rond 2010 met het schrijven van wat uiteindelijk mijn debuut en de opvolger daarvan is geweest. En de Byzantijn die vrij snel op de tweede roman Spiegeldaar gevormd volgt. Ja, dat is wel redelijk vlot inderdaad. Ja, want ik heb een periode heel intensief kunnen schrijven. En dan kan het soms snel gaan.
1: Want dat hoor je vaker. Je moet je wel echt volledig af kunnen sluiten om in zo'n tempo te kunnen schrijven.
2: Het helpt wel, zeker. Ja, ik heb in 2024 nam ik ontslag bij mijn toen tijd vaste baan. Dat is de laatste vaste baan die ik heb gehad sindsdien ook. En heb toen vanaf maart tot en met december eigenlijk fulltime geschreven. En dat was een hele fijne en hele productieve periode.
1: Ja. De roman gaat over liefde en vriendschap. Speelt zich af in het Venetië van de vorige eeuw. Hoezeer moet je in een stad verdiepen, bekend zijn met alle hoeken en gaten zogezegd, om het verhaal stevig neer te zetten? Dat mensen ook daadwerkelijk zich kunnen inleven en het gevoel hebben dat ze in Venetië zijn.
2: Ja, ik vind dat heel belangrijk. En dat is natuurlijk als relatieve buitenstaander natuurlijk best lastig. Ik ben in een jaar en afgelopen, sinds 2000 kom ik met grote regelmaat in de stad. En zeker toen ik besloot om deze roman te schrijven, ben ik weer een aantal keer teruggekomen, echt specifiek. Ook met het doel om de stad beter te doorgronden. En dan zet je alle zintuigen open. Dus je gaat niet alleen kijken, maar ook luisteren en ruiken. En veel contact gelegd met een aantal Venetianen die me konden vertellen over de stad, over hun leven en het leven van hun ouders en grootouders. En op een bepaald moment ook inderdaad, als ik bepaalde locaties in de stad had geselecteerd voor scènes, ben ik daar ook echt langs gegaan om te kijken van oké, klopt dat allemaal? Hoe ziet het eruit? Wat zie je niet? Direct bijvoorbeeld op foto's of op Google Maps, waar je eerst een soort van onderzoek doet of oriëntatie doet. Het is belangrijk, denk ik, heel belangrijk om echt de verbinding met de stad, persoonlijke verbinding met de stad ook te zoeken en te voelen.
1: Hetzelfde geldt voor je hoofdpersonen. Je hebt een Nederlander en een Italiaan, maar ja, dat is ook een verschil van dag en nacht. Ook daar moet je je volledig in verdiepen in hoe de verschillende nationaliteiten zijn en die ook geloofwaardig neer te zetten op die manier.
2: Ja, zeker. En daarbij is een Venetiaan een heel ander soort Italiaan dan een Siciliaan bijvoorbeeld. Of iemand uit Rome. Hè.
1: Dus wat is daarin dan het grote verschil?
2: De regionale verschillen in Italië zijn gewoon heel erg groot. In cultuur, in taal. In 1870 is Italië pas één land geworden. En tot dan toe waren het allemaal losse koninkrijken van elkaar. De regio's, verschillende regio's hebben onderliggend heel veel verschil. En ze zetten zich ook echt af tegenover elkaar soms. Hè? Je rijdt als een Napolitaan bijvoorbeeld. Hè? Ik was in Venetië aan het roeien en ik kwam een... Ik was daar om te leren roeien, omdat ik dat ook belangrijk vond om te kunnen, omdat ik er ook over schreef. Die typische Venetiaanse roeitechniek. En er kwam een motorboot heel hard langs. En daarvan riep dus mijn instructeur van ja, ze varen hier alsof het zoals de Napolitanen autorijden. Dus dat vond ik ook wel een grappige, zeg maar. Ja, tegenstelling. Ja.
1: Ik heb al allemaal vragen gesteld zonder eigenlijk te beginnen met de essentie. Maar zonder alles weg te geven, kan je heel in het kort het verhaal neerzetten?
2: Ja, dat ga ik proberen. De Byzantijn is het levensverhaal van een Venetiaan. Een markies Alessandro Apollinare Ortolani. En die is al wat ouder en die ziet zich geconfronteerd met zijn eigen sterfelijkheid. En dan vraagt hij dus een Nederlandse vriend van hem, een schrijver is dat, Ruben, om naar Venetië te komen om zijn levensverhaal op te tekenen. Hij vertelt zijn, vanaf dat moment zijn levensverhaal. Hij is geboren in 1918. En we volgen hem eigenlijk door de jaren 20, 30, 40. En dus dat zijn de jaren van het fascistische regime van Mussolini natuurlijk. Tot met de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is een hele heftige tijd. Hij groeit op onder moeilijke omstandigheden. Probeert zich staande te houden. Doet daar goede dingen, doet daar ook slechte dingen. Voelt de verleiding van het fascisme. Participeert ook in de oorlog, om het maar even...
1: Heel politiek incorrect.
2: Ja, om maar niet te veel weg te geven.
1: Ja.
2: Want aan welke kant, er waren verschillende kanten aan die oorlog, ook in Italië. En zeker in Venetië, dat werd vanaf 1943 werd dat bezet door de SS. En is er veel verzet geweest en partisanenstrijd geweest. De partisanen hebben uiteindelijk Venetië bevrijd. Dus er gebeurt van alles en nog wat. En het is... er komt liefde langs, er komt verraad langs. Het is een heel verhalend verhaal. Maar met ook een laag van hoe moeilijk het is om aan de goede kant van de geschiedenis ook uit te komen. Vooral omdat je niet weet welke kant dat gaat zijn, vaak.
1: Ja.
2: Nou, dus voor dat is. En dan ook in de jaren na de. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin de hoofdpersoon Ortolani ook zijn leven weer op een rijtje probeert te krijgen. Maar wel ondervindt dat heel moeilijk is.
1: Maar daar komt dan want je zegt, we hebben geconcludeerd, je moet je inleven in de stad waar je over schrijft, de personen en de nationaliteiten. Maar historische gebeurtenissen en personen, en dan van een eeuw geleden. Daar gaat ontzettend veel onderzoek in zitten.
2: Ja, zeker. Heel veel literatuuronderzoek, heel veel internet. Ik heb ook kennis gemaakt en gebruik gemaakt van de kennis van een historicus, een Venetiaans historicus, die in het IVSR-instituut in Venetië werkt. En dat is een instituut dat onderzoek doet, dus naar het verzet. Eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, de partisanenstrijd. En het fascisme. Dus dat is iemand die me heel goed heeft geholpen. Ook met de specifieke lokale geschiedenis. Hè, want de grote geschiedenis kan je best wel veel informatie over vinden. Maar wat nou echt die lokale, het lokale component is. Van die grote geschiedenis. Dat is specifieker. Dus daar heb ik heel veel baat bij gehad. Dus heel veel onderzoek gedaan, zeker.
1: Dus met die eerste twee boeken, hè, die koppel ik dan nu maar even samen, ben je van 2010 tot 2022 bezig geweest, zeg ik?
2: Ja, 23, 24. Ja? De tweede roman is in 24.
1: Ja, 24. En dan heb je dit in 2 jaar gedaan?
2: Ja, ik zou zeggen 3 jaar tijd, omdat ik was met de redactie van het tweede boek, met het manuscript van het tweede boek in 23 ongeveer klaar. En dan, ik begin, mijn hoofd staat niet vaak stil. Dus ik was alweer begonnen met het volgende te schrijven, terwijl ik in de redactie van de vorige zat. Ja. Dus ik zou zeggen dat ik in totaal heb ik in 3 jaar over deze roman gedaan.
1: Ja. En is het dan elke keer weer net zo spannend als een boek?

0: gelezen te worden uiteindelijk ook. Ik schrijf van mezelf, maar ik schrijf ook om gelezen te worden. Dus ik hoop heel erg dat dat mensen raakt en dat mensen het mooi vinden. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En specifieke mensen ook, die dichtbij me staan met name. En dan hoe verder ze men van je afstaat, hoe minder ingrijpend een mening gaat worden. Maar ja, ik hoop gewoon heel erg dat het boek mensen raakt. Ja, dat wel.
1: Volgende week vrijdagavond 19 juni. Uit mijn hoofd om een uurtje of 7, maar ik kan daarnaast zitten. Gelukkig heeft boekhandel De Vries van Stockholm een website. Daar ja, ben je... 7 uur?
0: Ja, het staat 7 uur.
1: Nou, dan had ik het gewoon goed uit mijn hoofd even erbij. Heel erg bedankt voor je toelichting en heel veel plezier.
0: Dankjewel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9. Vanuit Diemen naar Alkmaar rijden langzaam tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majszak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majszak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.

This is where I heal my hurt.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, welkom bij Wietske op woensdag. Leuk dat je luistert. Ja, en of je nou onderweg bent of al in oranje outfit nagelbijtend op de bank zit. Leuk dat je er bent. Bij Wietske op woensdag. Hier is Satisfy.

beetje, lekker bijkomen van het weekend met deze lekkere plaat. Ja, tot 10 uur zit je hier natuurlijk helemaal goed, want we maken er samen een gezellige zondagavond van. Tijd om terug te blikken natuurlijk vanavond. Wat zagen we allemaal? Wat is er allemaal te doen? Nou ja, ik sta hier in mijn oranje shirtje, dus we hebben vanavond natuurlijk ook een hele leuke avond. Het WK staat voor de deur. De allereerste wedstrijd van de Oranje Legioen. Dus daar gaan we zeker ook even over hebben. Lekkere muziek hebben we. We hebben onze vaste rubrieken. De digitale stand van zaken hebben we vanavond. Iets waar we echt best wel veel mee te maken hebben. Het dagelijks gebruik van gratis apps, gratis social media en gratis accounts. Ja, gratis lijkt gratis, maar ja, vaak betaal je toch echt wel. En dan niet met euro's, maar met je gegevens en met je aandacht. Hoe dat werkt precies, als jij niet betaalt voor een dienst, hoe verdient een bedrijf dan geld? We gaan het erover hebben met Martijn, natuurlijk onze vaste ICT-deskundige. Straks, hij is op vakantie, maar voor ons maakt hij even tijd. In de straatvragen draait het natuurlijk helemaal om het WK. Dat zei ik al, vanavond komt Nederland in actie. Zijn de Haarlemmers er klaar voor? Gaan ze kijken? Wat zijn de verwachtingen? En wat vinden ze eigenlijk daar allemaal van? Ik ging de straat op vanmiddag en ik vroeg het ze zelf. Ook hebben we een korte voorbeschouwing even op de wedstrijd in het tweede uur. Met iemand die voetbal ademt, leeft. Ik heb al eerder met hem gesproken, Willem van der Kerkhof. Met hem kijk ik vooruit naar de wedstrijd van vanavond. En kijken we eens even naar de kansen van Oranje op het WK. Dus kortom, genoeg te bespreken. Lekkere muziek. En natuurlijk, ik ben er gewoon helemaal bij jou. Om tot de klok van 10. Ja, en we hadden natuurlijk ook afgelopen 2 dagen die heerlijke, vrij Mibo, de grootste van Nederland, het Veerplas Festival. En met Haarlem 105 waren wij daar ook het hele weekend bij. Ik was er zaterdag van 12 tot 3, een paar uurtjes, mocht ik over het terrein lopen en heb ik al die DJ's eens even aan de tand gevoeld. Maar het was vooral echt superfeest. Wat een lekkere muziek. Het is echt een topfestival. En om dus even nog weer in de stemming te komen en te blijven, ga ik deze voor jullie draaien van Lincoln Jesser, Back to Love.

Bruno Mars met I Just Might. Een lekker nummer blijft het ook. Ja, en dan ga ik eens even doornemen wat er deze week allemaal speelde natuurlijk. Nou, het was natuurlijk een hele, hele spannende week voor alle examenleerlingen. Want meer dan 182.000 scholieren in Nederland kregen donderdag te horen of zij waren geslaagd. Gezakt of nog een herkansing moesten doen. Ja, ook hier in de regio Haarlem, Heemstede Bloemendaal, werd natuurlijk vol spanning uitgekeken naar dat telefoontje. Ik heb zelf ook een dochter die de hele dag natuurlijk in spanning zat. In de ochtend waren de normeringen natuurlijk bekend om 8 uur. En dat kon je toen zien. En toen begonnen natuurlijk de scholen met alle doorberekenen van de eindcijfers. Nou, de meeste leerlingen kregen hun telefoontje tussen 12 en 5. En dat was best wel even spannend. Want de ene die appte natuurlijk al om 11 uur. En de ander die moest wachten. Wij moesten wachten tot 3:30. Dus dat kon behoorlijk verschillen. Maar daarna kwam een behoorlijke opluchting. Op tal van plaatsen ging natuurlijk de vlag uit en werden leerlingen verrast door familie en vrienden. En dan kleurden de straten rood, wit, blauw. Ondanks trouwens 339.000 klachten over de examens overheerste vooral de blijdschap. En hoeveel leerlingen er uiteindelijk landelijk geslaagd zijn, weten we nog niet. Want die cijfers worden pas bekendgemaakt na de herkansingen. En de mensen die dus moeten herkansen, die gaan dat binnenkort doen. En de definitieve uitslag volgt dan op 30 juni. Dus dat is heel, heel spannend. Iedereen gefeliciteerd. En als je dus nog even aan de bak moet, heel veel succes de komende tijd. Wat ook in het nieuws was en waar ik het al even over had een tijdje of een paar weken geleden, was dat over het luchtalarm natuurlijk dat zou gaan verdwijnen in 2028 in januari. En deze week in het nieuws dat dat toch niet het geval was. Want hoewel bijna iedereen tegenwoordig dus dat NL-alert op zijn telefoon heeft, blijft bekende luchtalarm gewoon bestaan. Sterker nog, het systeem wordt vernieuwd. Werd bekend. In Nederland staan dus 4200 van die sirenes. En die worden nu door de veiligheidsdiensten aangezet. Maar straks moet dat landelijk dus met één druk op de knop gebeuren. En dat is natuurlijk ook voor de veiligheid. En ja, dat gaan ze dus nu mee aan de slag. Het NL-alert natuurlijk, dat heeft gewoon risico's. En als je een lege telefoon hebt of een storing of het netwerk valt eruit, is dat toch blijkbaar niet veilig genoeg. Voorlopig dus nog het bekende luchtalarm. Gewoon onderdeel van onze waarschuwingssysteem. Dus dat betekent dat we ook in de toekomst weer gewoon op de eerste maandag van de maand dit testsignaal zullen gaan horen. Dat waren een beetje de nieuwtjes voor nu. Straks heb ik er nog eentje voor je, want ik ga je vertellen wat het meest bekende en meest gedraaide nummer was. En maar dat hoor je straks na Levenslang van Bluff.

echt een lekker nummer van Bluff. Uit 2014, dus het is eigenlijk een hartstikke oud nummer. Ik ken het helemaal niet, maar het stond op hun album In het midden van alles. Uit 2014 dus, maar lekker, lekker. Ja, en het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland is bekend. Het is het nummer, had ik niet verwacht, Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Ik ben ook niet zo, moet ik heel eerlijk zijn. Ik bedoel, dit vind ik heel lekker van Bluff. Maar ik ben eigenlijk niet zo'n hele erg Nederlandstalige draaister eigenlijk. Maar dit is dus het meest succesvolle nummer van 2025. De 19-jarige artiest schreef het nummer deels zelf. En scoorde een enorme hit natuurlijk er dus mee. Want anders is dat niet zo groot. Alleen op Spotify is het ruim 58 miljoen keer beluisterd. Ja, daarmee won Samuel afgelopen maandagavond de Buma Stemra Award nationaal voor de grootste hit van het jaar. En dat werd gedaan in het Internationaal Theater in Amsterdam. En bij de Buma Awards heet het. Ja, worden dus componisten, tekstdichters, moeilijk woord. En muziekuitgevers geëerd voor de meest gedraaide en best verkochte nummers van het jaar. Internationaal ging de prijs naar Luther van Kendrick Lamar en SZA. Wat leuk is, is mede geproduceerd door de Nederlandse producer Rosalaya uit Utrecht. En op Spotify heeft dat nummer inmiddels meer dan 1,5 miljard streams. En in februari won Rosalaya al een Grammy ermee. Dus dat is echt niet mis. Ook werden er andere artiesten geëerd. Zo kreeg de band Direct de Buma Lifetime Achieve Award. Na eerdere hadden ze dit jaar al de Edison Pop Award oeuvre prijzen ontvangen. En dat is natuurlijk best wel heel bijzonder. Dus kortom, een avond vol prijzen en erkenning voor de makers achter de hits van het afgelopen jaar. Mooie prijs voor Samuel Welten gewoon. Maar ja, dit is Direct Long Way Home.

Employee Lifetime Achievement Award for Direct. En straks. Gratis lijkt gratis, maar dat is het bijna nooit. We duiken in de wereld van gratis apps. En dat gaan we doen met Martijn in de digitale stand van zaken. Maar eerst, Something Got Me Started van Simply Red.

0: Ja, en dan is het tijd voor de digitale stand van zaken. En dat doen wij natuurlijk met Martijn Jansen. En ontzettend lief van Martijn, die is natuurlijk op vakantie, zoals ik dat vorige keer al had verteld. Maar voor ons is hij teruggekomen. En we gaan met hem dus praten over iets waar we gewoon heel vaak mee te maken hebben. Gratis apps, social media, spaarprogramma's. Je betaalt er misschien niet met euro's voor, maar wel met je gegevens en je aandacht. Hoe dat werkt, wie daaraan verdient en hoe we daar natuurlijk bewuster weer van kunnen zijn, gaan we met Martijn bespreken. Martijn, welkom.
1: Hallo Wietke, leuk er weer te zijn.
0: Ja, wat goed dat je helemaal... je bent gewoon natuurlijk niet, je bent over de telefoon, maar toch dat je even tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Heb je het fijn?
1: Ja, het is hartstikke leuk hier. En ik maak altijd graag even tijd voor deze dingen. Het kost relatief zo weinig moeite dat het gewoon leuk is om te doen.
0: Nou, hartstikke goed. Want ja, gratis, we zijn er dol op als Nederlanders. Een gratis app, een gratis account, een gratis klantenkaart natuurlijk. Maar ja, jij zegt eigenlijk gratis bestaat wel, alleen de rekening ziet er anders uit.
1: Dat klopt. Het is natuurlijk niet iets wat ik zeg. Het is meer dat ik het nu met jou samen een beetje onder de aandacht probeer te brengen. Het is natuurlijk al waaruit veel bronnen natuurlijk al heel lang voor wordt gewaarschuwd. Want als iedereen eens nadenkt op zijn telefoon hoeveel apps ze hebben gebruikt vandaag, waarvan ze ooit ook maar 1 cent voor hebben betaald. Denk aan je e-mail, die is gratis. Je navigatie is gratis. Het weerbericht is gratis. De social media is gratis. Nou, iedereen googelt natuurlijk alles bij elkaar. Dat kost ook helemaal niks. Tenminste, je hebt daar niet direct euro's voor betaald.
0: Nee.
1: Maar toch verdienen de bedrijven die daarachter zitten, verdienen daar op een of andere manier toch geld aan.
0: Ja, precies. Dus dan vraag je dus af, hè, van hoe zit dat dan?
1: Ja, nou, dat is dus inderdaad was een vraag aan jou. Hoeveel denk je dat een bedrijf zoals Meta bijvoorbeeld van Facebook, wat zij aan jou verdienen per jaar? Gewoon doe ze een gok.
0: Ja. Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb gewoon echt geen flauw idee. Nee. Dus ik ga niet eens proberen.
1: Nou, ja. Nee, precies. Nou, dan zal ik het vertellen. Wereldwijd wordt er zo'n $57 per gebruiker per jaar door Meta verdiend. En als Europese gebruiker zit je daar nog ruim boven.
0: Jeetje.
1: Oftewel, je betaalt geen cent, maar toch lever je tientallen euro's op. Waar komt dat geld vandaan? En dat is waar we vandaag wat verder op ingaan. Want het is inderdaad niet zomaar gratis. Een bedrijf, zeker zoals Meta of Google of Amazon of Netflix zelfs, of je tv, dat zijn toch bedrijven die gewoon winst moeten maken. En als jij niet voor de app betaalt, dan zal dat op een andere manier moeten.
0: Ja.
1: Dat is zoals je net al even aangaf in je introotje, dat inderdaad ook jouw aandacht is. Jouw aandacht is gewoon de koopwaar waarmee je feitelijk betaalt.
0: Ja. Ja, precies. Ja, want niks is gratis. Dat weten we natuurlijk ook inderdaad. Maar ja, neem ons eens mee inderdaad. Want wat zijn die gevaren? Want daar hebben we het natuurlijk ook wel vaak over. Waar moeten we op letten?
1: Ja. Nou ja, het zijn niet echt. Ik wil het deze keer niet echt gevaren noemen, maar het zijn meer gewoon de keerzijdes waar je je bewust van moet zijn als je gebruik maakt van gratis apps. En eentje daarvan is inderdaad, jouw aandacht is de koopwaar. Niet alleen hetgene wat je intypt, maar ook hoe lang je naar iets kijkt, waar je stopt met scrollen, welk product je bijna hebt gekocht, maar toch niet. Al van al die kruimeltjes die daar worden opgebouwd, daar wordt gewoon een profiel voor jou, van jou voor overgemaakt.
0: Yeah.
1: En dat profiel, niet de app, is daadwerkelijk het product waarmee ze geld verdienen.
0: Ja, jouw informatie, gewoon de informatie die jij hun geeft, dat is waar zij op verder borduren eigenlijk.
1: Ja, exact. Ja. Kijk, dat is de eerste keerzijde. De tweede keerzijde is eigenlijk dat er op de achtergrond vindt er een soort veiling plaats. Iedere keer als jij een website opent, wordt er achter de schermen in milliseconden wordt er een veiling gehouden voor welke adverteerders het meeste bieden voor de advertentie die jij gaat zien. Op basis van die kruimels in die vorige keerzijde die we net hebben besproken, krijg je gewoon een gepersonaliseerde advertentie te zien.
0: Oké, dus we hebben het al eerder ook in de uitzending gehad over soort makelaars, soort informatiemakelaars. Is dat een beetje het idee dus?
1: Nee, dit is zeg maar de stap daarboven. Dit zijn de dingen die de veiling die je niet ziet, maar wel waar je de uitkomst iedere keer van ziet. Onderzoek onder 100 populairste Nederlandse websites geeft aan dat er gemiddeld 13 meekijkende trackers. En dat zijn dan kleine stukjes software die meekijken met jou wat je doet. En dat is bij webshops en streamingdiensten zijn dat zelfs 19.
0: Oké. Ja. Ja, dus daar werd echt volop ingezet.
1: Er wordt volop ingezet, ja. Er wordt aan alle kanten wordt er in de gaten gehouden wat je waar doet. En dat wordt gewoon bewaard voor als je inderdaad een keer een advertentie getoond moet worden. En dat is waarom sommige mensen... God, ik heb gisteren gezocht naar allemaal vakanties in Spanje. En nu zit ik op Google en dan krijg ik opeens allemaal advertenties voor vakanties in Spanje te zien.
0: Ja, precies. Nou,
1: dat komt dus daardoor.
0: Ja, want daar hadden we het natuurlijk al over. Hè? Dat ook van hoe wordt er meegeluisterd, daar hadden we toen ook al over. Dat zijn hele enge dingen, dat je dan alles binnenkrijgt. Ja.
1: Nou, en er is er ook nog wel een keerzijde aan die meer te maken heeft met de dingen die je nooit ziet. Namelijk bedrijven waarvan je eigenlijk nog nooit hebt gehoord. En dat zijn die datahandelaren die je net al aangaf. Om een idee te geven, die industrie die daarachter zit, dat is ruim $300 miljard per jaar wat daarin omgaat.
0: Ja.
1: En dat zijn echt bedrijven waar je nog nooit van hebt gehoord. Die mensen hebben profielen van honderden kenmerken per persoon. Inclusief dingen die je nooit zelf hebt ingevuld, maar die wel zijn afgeleid van jou, van de gegevens. Zoals bijvoorbeeld wat je inkomen is, in wat voor gezinssituatie je leeft en of je misschien verhuisplannen hebt.
0: Ja, precies. Maar oké, die verhuisplannen, dat begrijp ik. Maar inderdaad, je inkomen en dat soort dingen in gezinssituatie. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want dat vul je natuurlijk niet echt in.
1: Nee, dat vul je niet in. Maar je vult bijvoorbeeld wel op Facebook vul je in op welke school je hebt gezeten, of welke opleidingen je hebt gevolgd. Ja. En daaruit kunnen ze natuurlijk een beetje afleiden in ongeveer welke schalen met inkomen je zit.
0: En is dat bijvoorbeeld ook als je dan gaat, want jij kan LinkedIn gebruiken, dat kan je ook betaald doen. Maar je kan het ook gratis gebruiken. Maar wordt daar ook informatie? Want dat is natuurlijk wel kwalijk.
1: Ja, nou daar komen we zo nog even op terug. Want dat is inderdaad wel een kanttekening of iets om bij stil te staan, dat je sommige dingen ook kan betalen. Dus daar heb ik zo direct nog wel iets meer over om daar even op in te gaan. Nog even de laatste afsluiting met deze keerzijdes. Het is op zich niet erg dat je... Kijk, iedereen klikt als je de akkoord krijgt van joh, kijk wat we allemaal van je verzamelen. Dan klikt iedereen eigenlijk zonder te lezen, ook ik, klik op akkoord.
0: Ja.
1: En het is gewoon een ruil die je doet.
0: Ja.
1: Je doet gewoon een ruil van je gegevens met het gratis gebruik van een app of een website. Alleen het lastige ervan is dat eigenlijk alleen de andere partij weet die wisselkoers van die ruil die je uitvoert.
0: Ja.
1: Die weet jij zelf natuurlijk.
0: Nee, dat vind ik echt.
1: Je kan ervan uitgaan dat ze er goed aan verdienen.
0: Ja, maar dat is toch wel gek inderdaad. Hè? Want dit lees je nergens, dit weet je ook echt niet. Ik bedoel, tuurlijk, voor niks gaat de zon op. Maar hier is echt niks over bekend, hè? Over dit soort informatieruil.
1: Nou, er zijn wel onderzoeken gaande. En als jij inderdaad een keer de gebruiksvoorwaarden van iets leest, en die heb je met alles natuurlijk tegenwoordig, of het nou je tv is inderdaad, of een app, als je dat echt goed leest, dan haal je daar wel uit wat ze allemaal met je gegevens doen.
0: Ja, zeker. Maar je realiseert je niet dat er aan vast zit. Kijk, hè, we gebruiken je gegevens voor dit of dat. Ja, dat lees je anders een beetje als consument. Dan denk je,
1: maar dat is dus niet zo. Het is gewoon letterlijk zoals het er staat.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is gewoon, het is een deal die je maakt.
0: Ja.
1: Alleen, ja, jij bent niet helemaal op de hoogte van wat er precies in die deal zit. Dat is meestal wat lastig.
0: Ja, precies. Ja. Ja, nee, weer goed te weten inderdaad. En dan zijn er natuurlijk altijd een aantal dingen waar we altijd, zoals dit ook, feiten en fabels, hè, waarvan klopt dat?
1: Ja. Nou ja, het is inderdaad, ik hoor het in mijn vakgebied wel eens, maar ook natuurlijk wel eens voor familie. Als ik in mijn browser de incognito of privémodus aanzet, dan ben ik onzichtbaar voor het internet. Nou, dat is absoluut niet waar. Laat je nou niet daardoor in de luren leggen, want dat is echt niet het geval. Die incognito-modus betekent eigenlijk alleen dat lokaal op het apparaat waar je het doet, je geschiedenis en je cookies niet worden bewaard.
0: Ja, precies. Doe je eerder voor je...
1: Het is handig als je even een verrassingscadeau voor iemand zoekt en je wil niet dat als die per ongeluk op je telefoon kijkt of op je pc, dat koeiengroot in je geschiedenis staat.
0: Ja.
1: Maar de website zelf, je internetprovider en in de meeste gevallen ook je werkgever, ziet gewoon wat je hebt bezocht.
0: Ja, de second date, hè? Als je... Nee hoor, met je partner. Dat soort dingen. Ja, tuurlijk.
1: Maar dat is wel zo, lokaal worden de kruimels gewoon niet bewaard, maar eenmaal buiten jouw pc of buiten je telefoon wordt alles gewoon opgeslagen.
0: Ja, oké, dus niet waar. Nee.
1: Nee, niet waar. Nee, nee. Nou, een andere stelling is natuurlijk ook eentje, we hebben het al een paar keer over gehad, de Europese privacywet, de AVG, dat is een papieren tijger. Bedrijven krijgen toch nooit echt straf. Nou, dat is gelukkig ook een fabel. Want sinds 2018 is er in Europa voor ruim 7 miljard euro aan AVG-boetes uitgedeeld. En dat is dus voor bedrijven die zich niet aan die wet, aan die privacywet hebben gehouden. De wet heeft dus echt wel tanden, maar verwacht er voor jezelf geen wonderen van. Een boete achteraf maakt jouw gegevens niet onbekend of ongedeeld.
0: Nee.
1: Dus je kan het beter voorkomen dan achteraf afwachten of het bedrijf die de misstap heeft begaan een boete krijgt.
0: Ja, maar het is wel een goed teken. Hè? Want dat vind ik elke keer ook. Dat er wordt dus wel, het wordt wel gehandhaafd, een soort van. Hè?
1: Het wordt wel gehandhaafd. En inderdaad, dat bedrag wat ik net noemde, dat is ook nog eens geloof ik pas vanaf 2023. Dus als je het zo leest, dan is er echt wel sinds 2023 wordt er echt wel door de autoriteit persoonsgegevens wordt er gehandhaafd.
0: Ja, ja, precies. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk toch gewoon bij onszelf.
1: Ja. Ja, ja, nou, en dan heb ik nog één stelling. Hij gaf hem net al even aan. Je kan tegenwoordig bij Facebook en Instagram kan je tegenwoordig betalen om van de reclames af te zijn. Dat klopt. Dat is inderdaad eigenlijk het eerlijkste prijsje of prijskaartje wat je van je gegevens, wat je ooit te zien zal krijgen.
0: Ja.
1: Want sinds 2023 kan je in Europa een abonnement nemen op Facebook en Instagram. Het kost een paar euro per maand. Heb je geen gepersonaliseerde reclame. En dat bedrag vertelt je ook precies wat je gegevens nou eigenlijk waard zijn.
0: Ja, ja, precies. Eigenlijk heel eerlijk.
1: Een paar euro in de maand. Ja, ja, het is heel eerlijk.
0: Ja, het is ook niet echt veel. Ja, nee.
1: Nee, het wordt nog wel wat interessanter ook. De Europese Commissie vond de keuze betalen of volledig gevolg worden, vonden ze eigenlijk te grof. En hebben Meta daar vorig jaar een boete van 200 miljoen euro voor gegeven.
0: Kijk.
1: Sinds januari van dit jaar is er daarom een derde optie bijgekomen. Gratis blijven, maar minder gepersonaliseerde advertenties.
0: Oké, ja.
1: Dus dat is ook wel een goede ontwikkeling. Dus die keuze heb je daar nu ook wel.
0: Ja, precies. Dat je niet het gevoel hebt dat het echt zo op jou gericht is. Dan krijg je nog wel wat. Je krijgt op televisie natuurlijk ook wat reclames. Dat blijft natuurlijk een beetje zo. Ja,
1: ja, ja.
0: Goed.
1: Nou, dan zijn we eigenlijk alweer aan een aantal tips aan bijgekomen.
0: Ja, precies. Nou, want dat is altijd natuurlijk hetgene wat we willen weten. Van hoe pakken we het aan? Nou ja, we kunnen natuurlijk wel een beetje kijken. Je kan natuurlijk het beste gewoon iets betaalds nemen. Dat is eigenlijk in dit heel veel gevallen leek dat een goede oplossing.
1: Ja, nou, het is eigenlijk de eerste tip die ik eigenlijk heb. Is eigenlijk, hij kwam net ook al even voorbij. Als je iets gratis doet, vraag je dan even 5 seconden af hoe dit bedrijf hierachter zijn geld verdient.
0: Ja.
1: Is het antwoord met een abonnement of reclame die je ziet, of een betaalde plus of premium versie, dat zie je ook wel eens, dat je met een gratis versie kan beginnen en dat je daarna kan betalen voor een versie met meer functies, dan is het prima. Dan betaal je gewoon met euro's of met advertenties voor die app en dan is dat goed. Maar kan je een antwoord niet vinden, dan ben je waarschijnlijk zelf het antwoord, namelijk weer dat je dan met je privégegevens betaalt.
0: Ja, oké, dat is wel een goeie, ja, inderdaad. Dat, als het echt helemaal, je hebt de hele volle bak, je kan alles gebruiken, dan is het wel even denken, hé, hoezo is het gratis?
1: Ja, is het gratis? En doe dan inderdaad kort wat onderzoek waar dat bedrijf zijn geld mee verdient.
0: Ja, goeie.
1: Nou, de volgende is ook wel een hele goeie. Als ik hem zeg, zullen heel veel mensen zeggen, oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord, maar nog nooit gedaan. Kijk bij de grote platformen, download dus één keer daar je eigen gegevens. Elk groot platform moet je namelijk ook laten zien wat ze aan gegevens van jou hebben.
0: Mm.
1: Bij Google heet dat take-out, bij Facebook en Instagram heet dat je gegevens downloaden. Het aanvragen kost je 5 minuten en dan moet je vooral niet schrikken met wat er terugkomt.
0: Oké.
1: Okay. Als je dit één keer gezien hebt, kijk je nooit meer hetzelfde naar een gratis app.
0: Nee, oh, dat is echt een goeie. Nou, kijk, weet je, dit soort dingen weet je gewoon niet. Je weet het gewoon niet. Alleen als je goed gaat kijken, en het staat er natuurlijk heus wel, maar je gaat gewoon niet zo ver graven. Nee.
1: Nee, en dat is inderdaad, en dat is wel een goeie, want dan kan je gewoon exact zien wat zo'n platform allemaal over jou heeft verzameld al die tijd. Dan kijk je inderdaad niet meer hetzelfde naar dat soort dingen.
0: Nee, goed. Top, ja.
1: Nou, een andere tip, maar die hebben we net ook al even kort gezegd. Als je ergens voor een app kan betalen, doe dat. Het kost je vaak net de prijs van een kop koffie. En dan ben je gewoon, vooral met apps die je dagelijks gebruikt, en dan ben je gewoon af van de advertenties en het volgen.
0: Ja, Ja, grappig, precies die vergelijking ook. Hè? We zijn zo makkelijk in even een koffietje to go, maar hè, als je dan gaat...
1: Ja, nou, dan heb ik nog een hele praktische en die is echt wel heel erg handig. Maak een tweede e-mailadres aan voor bijvoorbeeld winacties, kortingscodes en spaarprogramma's. Dan blijft je hoofdmailbox blijft schoon. En voor Gmail-gebruikers is daar een leuk trucje bij. Zet achter je naam, dus voor het apenstaartje, zet daar een plusteken met de tekst die je daar wil hebben. Dan komt dat gewoon in je inbox aan. Dan kan je dus direct zien als daar spam of andere troep op binnenkomt, wie die gegevens heeft doorgegeven.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld je naam plus winactie@gmail.com. Nou, komt daar een mailtje op binnen. Dan weet je dus dat die partij je gegevens heeft gedeeld.
0: Ja. Ja, het is ook zo'n dubbelcheck. Ja, goeie. Ja. Ja, nou mooi. Ja, nou inderdaad. En ik kreeg ook een paar vragen over dit onderwerp. Dat is wel heel erg leuk.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat is leuk. Want inderdaad, dit is wel iets wat we, ja, wat zo, ja, eigenlijk niet in eerste instantie heel erg voelt als van, oh jee, gratis, daar zit iets aan. Even kijken hoor. Dit is, hier heb ik hem. Ik heb zo'n spaarkaart voor de supermarkt. Weten ze dan echt alles wat ik koop? Oh ja, dat vond ik wel grappig van Els. Uit Heemstede.
1: Els, het is een goede vraag. En inderdaad, ja, ze weten exact wat je koopt. Elke aankoop die je doet, wordt vastgelegd op je kaartnummer. En of dat nou je bonuskaart is of je Airmiles nummer. Alles wordt gekocht. Wat je kocht, wordt vastgelegd waar en wanneer. De Albert Heijn bewaart die gegevens bijvoorbeeld 27 maanden. Hier heb je wel iets te kiezen. Je kan namelijk zo'n kaart, zo'n bonuskaart ook anoniem doen. Dan heb je wel de standaard kortingen, alleen de persoonlijke aanbiedingen die loop je dan mis.
0: Oh ja, ja. Nou.
1: Dus dat kan nog een afweging zijn als je de algemene bonuskortingen wel wil, maar dat je de persoonlijke kortingen niet wil. En dan hebben ze dus niet je boodschappenlijstje, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja, dus Els, dat is ook weer de prijs. Dat is eigenlijk ook weer de prijs die je betaalt. Dat is het gewoon, ja, voor die bonuskorting.
1: Ja, het is een ruil of een deal die je maakt. En als je hem maar bewust maakt, dan is er helemaal niks aan de hand. Dan is het een bewuste keuze. Maar dan moet je er wel van op de hoogte zijn dat het zo werkt.
0: Ja, oké. Okay. Leuk. Ik heb nog een vraag. Ik ga even kijken. Ook even met de tijd, denk ik ook.

0: Geen advertentiemodel achter. Je gegevens worden niet verhandeld. Er gelden nog extra strenge regels voor. Er bestaan twee soorten gratis eigenlijk. Gratis omdat het een publieke dienst is, in het geval van de DigiD. Of gratis omdat jij het product bent.
1: Ja, oké. God, ik heb nog twee vragen. Ik hoop dat we ze kunnen doen, want het zijn goede vragen. Hier, mijn nieuwe Smart TV was verrassend goedkoop. Zegt Lars, kijk dat ding soms met me mee.
0: Nou, dat is inderdaad wel een goede vraag, want dat is ook iets wat de meeste mensen ook niet weten. De kans is uitermate groot van wel. Veel smart tv's herkennen wat er op het scherm staat. Dat heet bijvoorbeeld automatische contentherkenning. Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld in 2024 dat sommige LG-tv's elke 15 seconden vastleggen wat je kijkt.
1: Nou, godverdomme.
0: Samsung doet dat iedere minuut. Ook als je het afspeelt vanaf een USB-stick op je telefoon.
1: Maar daar...
0: Nou, die gegevens worden... Ja?
1: Ja, nou ja, meer vandaar. Vragen ze je niet naar, toch? Ja, dat vind ik eigenlijk best een beetje gek.
0: Ja, nee, ook daar heb je voorwaarden die je accepteert als je de tv aanzet.
1: Oké.
0: Daar staat het in.
1: Ja.
0: Nou, en ook deze gegevens worden natuurlijk weer gewoon vermarkt. Net zoals de gegevens waar we het al eerder over hadden. En het is wel goed dat je het in de meeste tv's kan je het ook uitzetten. In de instellingen, kijk bij zoekgegevens of gebruikersgegevens. En dan blijft je tv daarna ook gewoon werken. Dat was 10 jaar geleden nog niet het geval. Als je de optie dan uitzette, dan deed je tv het gewoon bijna niet meer. Nou, dat is ook weer met allemaal wetten en regelgevingen is dat gelukkig daar vastgelegd dat die wel gewoon de standaard functionaliteit blijft doen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel iets om even naar te kijken.
1: Ja, nou mooi. Ja, nou, ik denk dat we het hierbij moeten laten inderdaad, want het is alweer 8:55. Wat gaan we volgende week bespreken, Martijn?
0: Nou, volgende week gaan we eens naar de vrolijke kant van wat technische dingen kijken. Dan maken we je huis een beetje slimmer.
1: Ah, oké.
0: Dan niet met dure gadgets of allemaal technische techneuten of allemaal nerdy gedoe.
1: Maar gewoon simpel.
0: Dat lampje wat je iedere avond vergeet uit te doen. En dat gaat dan hopelijk dan na volgende week zondag voor een heleboel mensen gaat dat dan vanzelf.
1: Nou, wat hartstikke goed, joh. Hey, en wanneer ben jij weer terug?
0: Nou, ik ben over twee weken pas weer terug, maar volgende week doe ik het ook weer gewoon lekker vanuit mijn vakantieadres.
1: Nou, gaan we lekker. Nou, hartstikke mooi. Dan spreken we jou nog vanuit Denemarken volgende week. Altijd voor jou een nummer waarvan ik weet dat je dat mooi vindt. Dit is het nummer The Guitar Man van Brad. Hey, nog een hele fijne vakantie.
0: Jo, dankjewel, Wietke.

0: Guitar Man van Brad uit 1972 van zijn eerste album. Prachtig. Straks na het nieuws in de straatvraag is Haarlem klaar voor het WK. En ik praat met Willem van der Kerkhof over de wedstrijd. Eerste nieuws.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, welkom weer bij het tweede deel van Wietske op zondag. Fijn dat je luistert. Ja, straks dus de straatvraag. Is Haarlem klaar voor het WK? En ik praat met Willem van der Kerkhof.

gelukkig werd ze ook beter. Emma Heesters. Ja, Emma Heesters met Alles Wordt Beter. Het blijft een prachtig nummer. Hier bij Haarlem 105. Leuk dat je er bent. En een aantal weken geleden sprak ik hier in de uitzending met historica doctorandus Annabelle Meddes van Borselen. Ik had een leuk gesprek. Ze werkte trouwens jarenlang als archivaris. En deed veel onderzoek naar de geschiedenis van Haarlem. Ze was hier bij mij in de studio en we hadden het toen over de verdwenen winkels van Haarlem. De zaken die ooit het straatbeeld bepaalden. Waar generaties Haarlemmers hun boodschappen deden. Maar die inmiddels alleen nog maar bestaan op foto's en herinneringen. Ja, die oude panden die kregen natuurlijk een nieuwe bestemming. En voor je het weet verdwijnt er weer een stukje geschiedenis uit de stad. Nou, zij kwam hier vertellen omdat ze daar ook een lezing over gaf. En ze heeft dat dus helemaal uitgezocht. En dat was erg leuk. En daarom vond ik het ook zo leuk om deze week te lezen over bakkerij Van Vessem in het Kleverpark. Want daar begon zo'n 120 jaar geleden het verhaal van een echte Haarlemse familie. Een familiebedrijf die in 1907 de eerste winkel opende. En inmiddels staat dus de vierde generatie aan het roer. We kennen natuurlijk allemaal bakkerij Van Vessem wel. Maar in plaats van te kiezen voor dus moderne verbouwingen hebben de eigenaren juist gekeken naar het verleden. En met hulp van oude foto's uit de Haarlemse archieven dus is de gevel teruggebracht in de stijl van vroeger. En er is echt uitgebreid onderzoek gedaan om te ontdekken hoe de winkel er toen ruim een eeuw geleden uitzag. Dus dat is hartstikke leuk. Tijdens de heropening las ik ook werd er zelfs een gevelsteen geplaatst door de kinderen van de huidige eigenaren. Nou, een mooi symbool natuurlijk voor dat deze plek, daar begon het natuurlijk allemaal. Dus vier generaties later staat de bakkerij er nog steeds. En als je dus door Kleverpark loopt en kijk dan ook eens even naar die gevel. Want misschien haal je er gewoon een broodje of een croissantje. Maar je kijkt dus tegelijk ook naar een stukje Haarlemse geschiedenis dat al sinds 1907 deel uitmaakt van de buurt. Eigenlijk een stukje verleden dat weer zichtbaar is geworden. En dat is toch best bijzonder.

Duomo. Een leuke bekende Finse soulzanger met Future History. Ja, en na dit nummer van Jonas Blue, de straatvraag. Wat vindt Haarlem van de start van de WK in Nederland? Je hoort het zo.

0: de nieuwste zomerhit van de Britse Jonas Blue. Girl heet het. Het is een lekker nummer. Echt een zomerse plaat. Ja, en dan gaan we natuurlijk eens even kijken. Wat vindt Haarlem van het WK? Ze komen vanavond in actie. Om 10:00 staat Oranje klaar voor de eerste wedstrijd. Maar ja, hoe leeft dat hier in Haarlem? Zijn de Haarlemmers er al een beetje klaar voor? Moet de spanning nog komen? Hoe gaan de mensen de wedstrijd kijken? Thuis op de bank met vrienden of misschien wel ergens in de stad? Je weet het niet. Luister even mee naar de voorspellingen en de goede adviezen van de Haarlemmers zelfs in de straatvraag van deze week. Zijn je er een beetje klaar voor vanavond?
1: Nou, we geraken in de stemming.
0: Geraken in de stemming. Ik sta hier bij een aantal mensen die lekker aan bier zijn. Ja, vanavond eerste wedstrijd. Spannend?
2: Zeker, ja. Eerste wedstrijd toch belangrijk, hè?
0: Maar en wat zijn jullie verwachtingen? Japan, wat is dat voor team?
1: De Eredivisie. De magere 1-0 gaan we, dat gaan we net halen.
0: Dat zijn de voorspellingen?
1: Dat zijn mijn voorspellingen.
0: Hey, heb jij een bepaalde outfit die vanavond aangaat?
2: Ja, het stelt voorspelshirt natuurlijk.
0: Oh ja. Ja. Dat gaat geluk brengen.
2: Dat is een hit, deze WK. Ja. Ja,
1: zet je 06 erop.
2: Ik zet 06 erop, ja.
0: Jongens, veel plezier. Waar gaan jullie kijken?
2: In de kroeg.
0: Hey, heel veel succes.
3: Ja, dank je.
0: U zit al lekker aan de bitterballen. En vanavond natuurlijk eerste wedstrijd van Nederland. Heeft u er zin in?
1: Ik ga niet kijken.
0: U gaat niet kijken? Gewoon omdat u daar helemaal niks mee heeft?
1: Nee, ik moet om 6:00 op.
0: Oh, dus het is een beetje laat. Ja, dat heb je natuurlijk nu het in de Verenigde Staten is. Jammer.
1: Nou ja, het is de eerste wedstrijd. Ik kijk wel een andere wedstrijd.
0: Ja,
1: maar.
0: Precies. Ja, want de volgende wedstrijd is Zweden. Dat is nog te doen. Maar de wedstrijd daarna is om 1:00 s'nachts.
1: Ja, dat is kansloos. Ja.
0: En wat vindt u ervan inderdaad nu in de Verenigde Staten? Ja, het is wel even een hele andere aanpak, of niet?
1: Nou, de sfeer is er niet. Nee, maar komt dat natuurlijk ook. Het is geen nummer 1 sport, zoals bij ons.
0: Ja, precies. Maar het wordt ook helemaal anders aangepakt natuurlijk, hè, met een beetje Super Bowl-achtige dingen en een hele dure kaarten. Als u een kaart zou kunnen krijgen, zou je er überhaupt heen gaan?
1: Nee, ik ga sowieso niet naar Amerika op dit moment. Nee, die Trump kan wel op de bout hakkelen.
0: Ja, jammer is dat, hè. Speciale outfit, het lijkt ook wel bij oranje bitterballen. Oranje bitterballen. En wat is uw favoriete outfit? Heeft u een bepaald soort geluksshirt wat aangaat?
1: Ik ga gewoon in mijn oranje pyjama slapen, denk ik. Ja, en dan zien we het wel, hoe ik morgen wakker word.
0: Moet goed komen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, dank en werk ze morgen.
1: Ja, dank je.
0: Ik zie hier twee mensen zitten heerlijk wijn te drinken. En onder een blouse prijkt een heel klein oranje shirtje. Nou, heel klein, dat is natuurlijk een beetje onzin.
4: Laten we gaan, Netherlands. Oh, well, my heart is with the Netherlands tonight. We just talked about our predictions. I have them going 3-1 and she has them tying Japan, so.
5: 2-2, I thought 2-2.
0: 2-2, okay. But you're English? Where do you come from?
4: From Michigan, yeah.
0: Okay, but you're a Dutch fan. Yeah, because you have a Dutch woman. Yeah, that's right. Maar zou jij gaan als je naar Amerika zou kunnen voor de... Het zijn hele dure kaarten.
5: Ja, nee, daar zou ik het geld niet voor over hebben. Nee, dat is echt te veel geld.
0: Ja. Nee, gewoon lekker thuis, lekker wijntje drinken in Haarlem en daarna...
5: Het is ook gezellig.
0: Ja, wat gaan jullie in de kroeg kijken?
5: Ja, ik weet nog niet welke, maar we gaan wel een ploeg opzoeken. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, leuk. Enjoy! Nou ja, en ik ben op de Grote Markt beland en er is een enorm evenement gaande met allemaal, majorettes en bands. Het is heel indrukwekkend. Maar ja, ik sta hier naast een dame en die is ook lekker aan het kijken. En die dacht eigenlijk net als ik, dit is voor het voetbal.
6: Ik dacht eerst, het was voor het voetbal, want het plein is helemaal open. Ik dacht, oh, voorbereidingen voor vanavond. Maar nee, het is marionetband en jonge dansers, ja.
0: Ja, ik kreeg net even uitleg, want jij staat hier al een tijdje. Ja. Ze zijn er al heel lang bezig, maar inderdaad. En waar ga jij voetbal kijken?
6: Ik ga voor Curaçao eerst. Dat is om 7:00 speelt Curaçao.
0: Oh ja, ik zie een blauw shirt. Hè? Dat laat ze hier even zien.
6: Ja, zeker. Dus ik ga eerst Curaçao kijken. En daarna ga ik door voor Nederland.
0: Ja. Ga je thuis kijken of in de kroeg?
6: Nee, ik ga naar de Bijlmer. Ga ik in de Pathé. Ga ik eerst Curaçao match kijken. Ja, heel leuk. En daarna ga ik waarschijnlijk wel in Haarlem in een kroegje.
0: Dus. Wat leuk. En wat heb je met Curaçao?
6: Ik ben er opgegroeid. Dus 18 jaar gewoond. Dus
0: Wat superleuk dat ze mee kunnen doen. En dat is weer het voordeel dat ze nu met zoveel teams spelen. spelen natuurlijk, hè?
6: Ja, klopt. Dat ze überhaupt gekwalificeerd zijn, dat is iedereen heel hartstikke blij om. Maar ja, eerste match Duitsland, dus dat wordt wel heel spannend. Maar we zijn gewoon blij om met elkaar te zijn en te juichen.
0: Leuk. En heb je ook familie uit Curaçao? Die gaan allemaal mee naar de paté?
6: Die familie zit nog op Curaçao. Dus die gaan ook samen bij het strand. Dus dat is ook heel leuk.
0: Dat is wel beter, hè? Maar ja, paté is ook heel leuk.
6: Ja, zeker. De grote scherm. Dus helemaal blij.
0: Heel veel plezier.
6: Ja, dankjewel.
0: Heren, mag ik jullie wat vragen?
7: Tuurlijk.
0: Een goed advies voor Koeman even vanavond.
7: Ja, heb ik niet. Nee,
0: het is echt heel lang stil. Maar gaan jullie kijken?
7: Nee.
0: Oh, jullie gaan helemaal niet kijken?
7: Nee.
0: Nou, ik vind heel veel mensen die ik aanspreek, ik ga het helemaal niet kijken. Ik denk, het leeft echt helemaal niet.
7: Vannacht is UFC, hè, bij het Witte Huis.
0: Dat vind je veel leuker.
7: Ja, vind ik veel leuker, ja. Okay.
0: Nou ja, inderdaad. Ik dacht, jullie zijn lekker aan het indrinken, maar dat is dus helemaal niet zo. Maar jullie gaan helemaal niet kijken.
8: We gaan wel kijken.
0: Ja.
8: Of het af gaan kijken, dat moeten we nog maar zien. Want morgen gaat de wekker erg vroeg.
0: Ja. Ja, en wat heb je een beetje ook de wedstrijden tegen Algerije en zo gekeken?
8: Ja, dat wel. Het maakte niet echt veel indruk, eerlijk gezegd. Maar ja, we zien het vanavond wel. Voor mij gewoon lekker laten spelen. Ja. Eigen spelletje spelen. Laat ze maar lekker als team spelen. Ja. Dan komt het goed tot z'n recht. Ja, lekker doen.
0: Dat is een goede tip. Ik ga het even aan Koeman doorgeven.
8: Gewoon doen. Lekker doen. Heerlijk.
0: Jawel, eindelijk oranje. Hey, ik zie hier de drie. Ja, er is zo weinig oranje koorts. En gelukkig zie ik jullie. Want ik zal even voor radio. Wat is dit? Een of ander trekpoppetje. Wat gaat. Een juichsjaal. Oh, een juichhamster. Perfect, perfect. Jij hebt een mooie oranje pet op en een oranje shirt. Waar zijn jullie op weg naartoe? Een beetje indrinken alvast.
9: We zijn op weg naar huis. We gaan voetbal kijken zo.
0: Oh, oké. Okay. Jullie gaan al Curaçao kijken.
9: Ja.
0: En waar gaan jullie straks Nederland kijken?
9: Ook thuis. Eerst even een potje pokeren en dan even lekker voetbal kijken.
0: Ja, precies. Nog een beetje rustig aan eigenlijk.
9: Ja.
0: En wat zijn de verwachtingen?
9: Van Nederland? Ik denk gelijk spel.
10: Nee, ja. We gaan winnen.
7: Ja, we gaan 100% zeker winnen.
0: Ja, en met hoeveel?
7: 3-0.
0: Hij staat toch aan de telefoon, dus ik krijg je informatie door.
7: 3-0 minstens.
0: Okay.
7: Het wordt een makkelijke pot. De Japanners worden overschat.
0: Oh, wat goed. En jij? Wat denk jij?
11: Ik heb geen idee.
0: Het maakt je ook niet zoveel uit.
11: Nee, ik ben er voor het feestje.
0: Jongens, ik wens jullie heel veel plezier.
10: Yes.
0: Ja, en hier wordt natuurlijk ook gewoon gewerkt. Maar deze mannen die gaan natuurlijk waarschijnlijk ook vanavond gewoon naar de wedstrijd kijken. Of moeten jullie dus helaas werken?
12: Nou ja, we werken tot 11 uur. Dus de eerste helft zal op een klein schermpje gekeken worden. Maar daarna snel de stad in. En hopen dat er nog ergens op een groot scherm gejuicht kan worden.
0: Ja, en wat verwacht je van vanavond?
12: Nou, op mijn poedertje met mijn vrienden heb ik opportunistisch 2-1 gezegd. Gelijkspelletje zie ik ook wel gebeuren. Maar we hopen natuurlijk gewoon voor een winst voor Oranje.
0: En wat zou je adviseren? Als je Koeman mag adviseren, wat is belangrijk?
13: Ja, vooral het aanvallend gericht spelen, denk ik. Dat is wel nodig tegen Japan. Onze verdediging staat als een blok. Het is aanvallend gericht, veel doelpunten maken en een goede punten scoren te krijgen voor het eind van het klassement.
0: Nou, dat klinkt echt als een hele goede tip. Echt. Hebben jullie nog een bepaald iets wat je aantrekt? Wat het een beetje moet versterken, het geloof?
12: Nog een bril natuurlijk. Nog een bril. Keihard juichen straks.
0: En jij? Nog een favoriet iets wat geluk brengt?
13: Nee, nog niet. Ik moet nog allemaal oranje dingen aanschaffen. Dat is oranje kort zit er nog niet zo diep in, maar dat moet nog komen.
0: Ja, dat voel ik ook een beetje. De mensen die hebben iets van eerst nog maar even laten zien en dan zien we daarna wel. Jongens, ik wens jullie een goede werkdag en tot later.
12: Dankjewel.
0: Ja, het moet inderdaad nog een beetje loskomen, de oranje koorts. Dat zei hij goed. Ik vond ook iedereen was wat lauw. Maar dat gaat natuurlijk allemaal wel komen. Sowieso ga ik straks eens even met Willem praten. Willem van de Kerkhof over wat er allemaal staat te gebeuren. Maar eerst America van Lamont Landers.

0: Ja, In Your Eyes van The Weeknd. Nou ja, eerder had ik hem al een keer in de uitzending. Toen spraken we over de gevaren van koppen en de nieuwe richtlijnen van de KNVB. En ja, hij leeft en ademt voetbal. Speelde zelf, was jarenlang trainer bij Allianz 22. En nu al een aantal jaar hoofdtrainer en coördinator bij HFC. Willem van de Kerkhof. En ja, dus wie beter dan met Willem eens even vooruit te kijken naar de allereerste WK-wedstrijd van Nederland. Over pakweg 20 minuutjes trapt Oranje af in Arlington, Texas, in het AT&T Stadium in tegen Japan. En vanavond praat ik eens met hem over de kansen van Oranje en hoe dat allemaal zit. Hey Willem, leuk dat je er even bent.
1: Ja, hartstikke leuk. Superleuk. Om even te spreken erover.
0: Ja, want je zit natuurlijk al lang voor de buis, hè? Want het is natuurlijk al een uur bezig, die voorbeschouwing.
1: Ja, ik zit sowieso voor de buis. Maar hiervoor natuurlijk ook al gekeken naar wat er als eerste op de avond speelde. Wat natuurlijk ook om te zien hartstikke mooi was. En
0: Curaçao?
1: Leuk.
0: Ja, hoe was de wedstrijd?
1: Ja, kijk, wat je vooraf verwacht, hoop je niet dat uitkomt. En in de eerste helft is het toch ook iets anders dan dat je dacht. Ze komen op 1-1 nog, 1-0 achter 1-1. Maar ja, toen zag je wel dat ze het niet meer konden bijhouden.
0: Ja.
1: Toen ging het erg snel, maar het is wel het geheel van sfeer met emotionele, alles eromheen. Is geweldig om te zien. En dat is waar het eigenlijk ook om gaat. Dat iedereen dat ook doet en heeft en dat gevoel heeft. Dat maakt het zo mooi.
0: Maar ja, zeker.
1: Nog met zo'n eilandje.
0: Ja, leuk. En nou, Curaçao, nou, dat is natuurlijk wel, daar wilde ik er straks ook nog heel kort even over hebben. Het is natuurlijk wel heel leuk dat zij meedoen, doordat het natuurlijk nu zo'n enorm grote WK is geworden. Vanmiddag sprak ik een meisje die kwam uit Curaçao. Die ging dus in de paté kijken naar de wedstrijd. Met allemaal mensen uit Curaçao dacht ik, god, wat leuk is dat inderdaad.
1: Hè?
0: Ja. Hey, en nu spannend natuurlijk de wedstrijd. De allereerste wedstrijd in groep F. Is het spannend of zeg je nou?
1: Nou kijk, de spanning wordt natuurlijk wel, is natuurlijk wel iets afgenomen omdat de eerste twee gaan door en de nummers drie, heel veel van de uit de pool die zijn geëindigd op nummer drie gaan ook door. Dus het blijft natuurlijk altijd spannend en je moet altijd zorgen dat je de eerste keer dat je speelt, dat je daar het gevoel krijgt en dat je dat mooi afsluit. Maar als we vandaag een 1-1 zouden spelen of een gelijkspel, is dat ook niet erg. En verliezen is ook nog niet helemaal erg. Dus dat haalt de spanning wel iets van weg. Maar ja, je moet natuurlijk wel zorgen dat je de sfeer erin houdt in je team. En dat je daar ook mee aan de slag gaat. Dus daar is het zeker wel.
0: Ja, precies. Want wat is Oranje er een beetje klaar van? Want hoe kijk je naar die voorbereiding? Die oefenwedstrijden waren natuurlijk niet echt vlekkeloos. Dus is dat een reden tot zorg? Zeg je nou, Japan, dat kunnen ze wel hebben.
1: Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Als je kijkt, kijk, al die spelers spelen natuurlijk een heel jaar lang heel veel. Komen dan een week of vier geleden samen, drie geleden samen. En dan is dat natuurlijk ook wel weer lekker even ontspannen. En het gaat er nu echt om. Dus die twee oefenkeren dat ze gespeeld hebben, moeten we ook weer niet te veel aan gaan hangen.
0: Nee.
1: Het gaat er nu echt om. Maar het is ook weer niet zo dat ze zeggen van nou, vanavond gaan ze eroverheen. Want ik denk dat het best wel een ingewikkeld spel gaat worden tegen een team wat heel mooi op elkaar afgestemd is. Maar dat zijn natuurlijk spelers die gaan. En die gaan van het eerste minuut tot het eind. En daar moeten we wel voor oppassen.
0: Ja, precies. Ze hebben wel één speler, Endo, zag ik of zo. Die is helaas geblesseerd, voor hun dan helaas. Ja. Dat is wel voor ons een positief, denk ik.
1: Dat scheelt wel in hun opstelling. Maar ik denk dat zij daar wel weer een ander voor opstellen die misschien in zijn spel ietsje, die dat ook niet kan halen als Endo niet zo sterk is en goed is, maar vervolgens wel in zijn hoofd en qua mentaliteit zal hij daar niet voor onder doen. En dus daar moeten we goed voor oppassen. Want zij gaan gewoon met z'n allen van de eerste minuut tot het eind.
0: Gaan ze er gewoon voor. Ja, precies. Ja. Hey, en inderdaad, want even dan iets verder kijkend nog. Ze zitten natuurlijk in die pool met ook nog Zweden, Tunesië. Wie schat jij in? Wie wordt het lastigst in deze pool?
1: Dat is deze
0: wedstrijd.
1: Ja, deze wedstrijd is het lastigst. Die andere twee, vind ik, moeten we wel kunnen afsluiten gewoon met de winst. Want anders denk ik ook niet dat je heel veel hebt te zoeken hierna.
0: Nee.
1: Dus dit wordt wel nog de spannende pot. Dus aan de ene kant is dat mooi dat je die ook meteen hebt in het begin, want dan weet je gelijk waar je staat.
0: Ja, sta je gewoon op scherp meteen. Ja. Nou ja, en het is dus zeggen, het is ook echt het grootste WK tot zover. Wat vind je ervan? Het is echt wel even een beetje anders ook, hè, dan de WK's hiervoor.
1: Ja. Ja, er zijn er wel heel veel hoor. Dus als je nu kijkt naar wat er gespeeld is net, dan denk ik, ja, hoort dat dan hier thuis? De eerste, nog de openingswedstrijd, was natuurlijk ook niet heel best. Dus het is wel mooi dat er nu een aantal spelen. En die doen hier aan mee. En die hadden hiervoor, hadden ze dat echt niet gehaald.
0: Nee.
1: Maar het maakt het wel weer heel veel en lang. En waardoor je nu ook af en toe denkt, nou, ga ik daar wel naar kijken of niet? Ik vind het mooi om alles te zien. Maar er zijn natuurlijk nu wel een aantal die ik oversla.
0: Ja, want even voor de luisteraar ook. Hè. Eerst deden er 48 landen. Er doen nu 48 landen mee in plaats van 32. Er zijn 12 pools van 4 landen. En het zijn dus niet 64, maar 104 wedstrijden. Dat is echt wel, echt wel even wat meer.
1: Dat is heel veel. Ja. Dat is echt heel veel. Ja.
0: Ja. Ja, en ook de aanpak, hè, toch een beetje al die drinkpauzes en reclames. En het is een beetje een soort van Super Bowl-achtige aanpak, wordt het.
1: Klopt. Ja, klopt. Dat hebben ze er wel doorheen gedrukt, die Amerikanen. Want die zijn natuurlijk helemaal niet van met z'n allen iets aanzien van een sportwedstrijd wat meer dan een paar minuten achter elkaar duurt. Dan moet het voor hun alweer even stoppen. Dus,
0: het is all about the show.
1: Ja.
0: Hey, en ik sta hier in mijn oranje shirt. Ja, mensen kunnen ook meekijken, maar natuurlijk ook luisteren. Ik ga natuurlijk als een gek straks daar naartoe. Maar even de opstelling, want dat weet ik niet precies. De keeper, die was geblesseerd volgens mij. Wie staat er nu in het doel?
1: Dat is Vlekken, die is weer op de goal. Dus die is weer heel zo.
0: Oh, wat goed. Ja.
1: In de afgelopen potje was die... bij een aanval van de andere partij viel die hard op zijn heup, maar die is weer terug. En voor de rest is het eigenlijk de opstelling waarbij hij de laatste twee keer ook gespeeld heeft met de oefenwedstrijd.
0: Ja.
1: Dus dat is waar hij wel elke keer nog aan gaat houden. Dat als hij daarin speelt, dat hij daar niet zo snel van afwijkt.
0: Ja.
1: Dus dat betekent wel dat je in de voorhoede natuurlijk nog geen De Pai hebt, die is, zoals iedereen wel weet, is die wel weer bij aangesloten. Is die weer fit, maar hij speelt nog niet vanaf het begin.
0: Okay.
1: Maar ik denk dat hij er wel in zou komen, hoor. Die komt er wel in de tweede helft, denk ik.
0: Ja, en die Summerfield, daar is iedereen heel enthousiast over.
1: Ja, dat is natuurlijk een jongen die heel snel is. Die is explosief, kan heel veel met een bal. En speelt natuurlijk, die heeft er pas gespeeld voor het Nederlands elftal 2. Dus die is erbij gekomen, nieuw. En dat is wel iemand die wel in de smaak valt.
0: Ja.
1: En we gaan het zien.
0: Is wel veelbelovend.
1: Kan volhouden. Ja.
0: Hey, en wat is jouw voorspelling? Hè? Of doe je er niet aan? Al die poeltjes?
1: Ja, ik doe er zeker mee met heel veel poeltjes. Kijk, er zit een verschil tussen wat je nog hoopt en wat je denkt. En ik denk dat het een gelijk spel wordt, omdat ze er allebei best veel aan hebben. En dat eruit komt. Maar ik hoop natuurlijk, en dat heb ik ook ingevuld in elke pool, dat Nederland nog met 2-1 gaat winnen.
0: Ja, precies. Ja. Toch nog even die voorsprong. We gaan het allemaal eventjes afwachten. Ja, denk je, we staan niet over een maand met de beker in ons hand. Hè? Dat is een beetje al te positief, denk ik.
1: Zoals ooit de uitspraak was van Cruijff, dat natuurlijk altijd gewoon nog... Dat bestaat wel nog mogelijkheid, want je speelt mee. Dus... Dat altijd kan, maar ik ga er vanuit van niet. Nee,
0: precies. Oh ja, van wie, als je meedoet, kan je ook winnen. Zoiets is het.
1: Ja,
0: precies. Nou, we gaan het allemaal afwachten. Ik laat jou lekker verder kijken, want jij kan dan weer gewoon even de voorbeschouwing weer verder oppakken. Ja, leuk. Hey, hartstikke bedankt. Wie weet ga ik je nog wel een keertje bellen, als het er echt een beetje om draait natuurlijk. Maar voor nu heel veel plezier. En dank je wel.
1: Geniet ervan.
0: Hey, dank je. Hoi. Dag.

dat is wel een beetje jammer dat hij gewoon er doorheen ging. Maar ja, het is wel echt een hele, hele lekkere plaat. Nou, het was goed om even te horen van Willem. Kijk, daar komt hij wel. En ik dacht, ja, toch misschien nog even delen. Want het is misschien goed om even te weten even wat weetjes over Nederland en Japan. Want in totaal stond het Nederlandse elftal 3 keer tegenover Japan. Nog nooit verloor Oranje van het Aziatische land, dus dat is een goede zaak. In 2009 won Nederland een oefenwedstrijd met 3-0. In 2010 speelde Nederland ook tegen Japan op een WK. En destijds won de ploeg van Bert van Marwijk met 1-0 door een goal van Wesley Sneijder. De meest recente ontmoeting was in 2003. Dat was een vriendschappelijk duel. Dat eindigde in 2-2. Rafael van der Vaart en Arjen Robben die zorgden toen voor een comfortabele voorsprong. Maar die gaf Nederland uiteindelijk weg. Door de treffer van Kazuka Honda. Dus dat hopen we dat dat dit keer niet gebeurt. Maar dat waren dus even de feitjes van wat er tot nu toe tussen Nederland en Japan is voorgevallen. Dus wij hopen dat dat straks natuurlijk gewoon een mooie 3-0 of zo wordt. Ik ga nog even een lekkere plaat draaien van Ilse de Lange en dan de agenda.

Something Good. Laten we hopen dat het ook iets Something Goods wordt vanavond met het Nederlandse elftal. Ik neem je nog even snel mee naar de agenda voor komende week, 15 tot en met 21 juni. En daarna dan ga ik lekker voor de buis. Luister, maandag. Dat is iets leuks. Dat is Weet Wat Je Eet. Het heet Weet Wat Je Eet. Bohemia Artist House. Dat is een soort salon in Haarlem op de Wagenweg 17. En dat is een interactieve avond over voeding en gezondheid. Je gaat in gesprek over wat je eet, hoe je dat bewust kunt kiezen en wat dat betekent voor je dagelijkse leefstijl. Superleuk, gewoon een keertje naartoe gaan. Woensdag 17 juni in het Patronaat in Haarlem. Sina Bataille. Het is een soort neoclassiek invloeden. Het is een soort bijna filmische, melodische muziek is het. Ik was er heel nieuwsgierig naar, daarom noem ik het. Woensdag, even kijken, daar zitten we alweer op vrijdag. Vrijdag 19 tot en met 21 juni is de Historic Grand Prix Circuit Zandvoort. 3 dagen vol historische autosport, vol klassieke Formule 1 wagens. En het circuit staat helemaal in het teken van racen, historie en beleving. Dus dat is wel heel erg leuk. Dat is dus 19 tot en met 21 juni. Op vrijdag 19 juni is ook weer de zorgspecialist Grachtenloop in Haarlem. Dat is een soort midzomernachtloop. Kunnen dus ook de kinderen aan meedoen. 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer. Het loopt door het centrum van de stad. En na afloop is er ook een afterborrel met een DJ op het koepelterrein. Zondag 21 juni heb je ook de Kwallen van Castricum plus Huis van Hulde. Het is een hele mooie georganiseerde duinwandeling van 13 kilometer door de Noord-Kennemer Duinen. Heet dus de Kwallen van Castricum. Zondag 21 juni is er ook nog een open tuindag. In Heemstede kun je verschillende particuliere tuinen bekijken. Voor 1 dag openen ze hun poorten. Een unieke kans om achter de hekken te kijken waar je normaal niet kunt komen. En inspiratie opdoen voor je eigen tuin. Voor lekkere mooie dingen in je tuintje. Dus de Open Tuinendag in Heemstede. En het laatste, dat is eigenlijk iets wat je dagelijks kan doen. Waarvan ik dacht, dat zou goed zijn voor mij. Dagelijks om 8 uur heb je de Kenaalpark avondwandeling in Haarlem. Het is een rustige begeleide wandeling door het Kenaalpark, waarbij je onderweg meer hoort over de geschiedenis en de omgeving van het park. Kan je dus dagelijks doen. Lijkt mij zo goed om voor na het eten en voor het slapen gaan lekker te wandelen. Dus wie weet ook iets voor jou. Nou, dan zitten we bijna aan de klok van 10. Dus ik zeg hele fijne avond, hele goede week gewenst. Hele goede wedstrijd natuurlijk. En als je niet gaat kijken, gewoon lekker relaxen, lekker gaan slapen. Ik ben er volgende week zondag weer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En we eindigen met een lekkere plaat van Odyssey, Going Back to My Roots. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Hartelijk welkom bij mijn programma Jazz or No op de zondagavond op HLM 105. Op deze toch wel weer bijzondere zondag. Het leek wel mooi weer, maar nu is het toch wel weer aardig koud vanavond. Maar ja, dat geeft niet. We zijn lekker in de studio en jij bent lekker thuis om te luisteren naar heerlijke jazz. Want dat ga ik vanavond natuurlijk weer voor je draaien. En ik ben begonnen met het nummer SLWM-ED. En dat is een recente samenwerking tussen Oxfo, Flowfields en Melodie Symfonie. En dan heb je dus een combinatie van moderne jazz met beatmuziek en elektronische invloeden. Oxfo, daar heb ik wel eens vaker iets van gedraaid. Dat is een project van de Zwitserse broers Georg en Christoph Kiss uit Zürich. Flowfields, ook een oude bekende die ik vaker heb gedraaid. Een Duitse producer die altijd jazzy, boom, bap, lo-fi, hip-hop en instrumentale beats maakt. En dan, die kende ik niet, Melodie Symfonie. En dat staat voor Kevin Gabriel Wettstein. Dat is een Zwitserse producer, drummer en componist. En die hebben dit leuke nummer geschreven waar ik mee begonnen ben. En dan ga ik vanavond beginnen met een oudje. In die zin het nummer Wet Watermelon Man. Dat is een nummer dat je ongetwijfeld kent. Iedereen wel, ook al ben je helemaal niet bekend in het jazz. Dan ken je dit nummer, want het is ook voor popliefhebbers zelfs lekker om naar te luisteren. Maar die vond ik een uitvoering. En dat is van Walfredo Reis Jr. Komt uit Havana. En speelde onder andere met Santana en Steve Winwood en vele anderen. En wat weet hij nou? Het is een drummer en die weet die traditionele drumstettechnieken te combineren met Afro-Cubaanse percussie. Waardoor hij tegelijkertijd eigenlijk als drummer en als percussionist klinkt. Nou, luister maar naar deze mooie opname van Watermelon Man. Walfredo Reis Jr.

Eén woord te veel gezegd. Hè? Fantastische bewerking van het nummer van Herbie Hancock. Helemaal in die sfeer en toch is het anders. Toch is het vernieuwend en ja, heel goed gedaan, moet ik zeggen. Prachtig toen ik dit vond. Dan gaan we naar Wolfgang Mutspieler. Dat is een Oostenrijkse jazzgitarist. Jaren geleden heb ik er wel eens iets van gedraaid. Hij begon overigens ooit als violist en stapte later over op de klassieke gitaar. En werkte op veel albums van ECM, dat prachtige label uit Duitsland met fantastische opnames altijd. En zijn improvisatie, daar kun je eigenlijk een soort kamermuzikale benadering van improvisatie doen. Dat doet hij op een hele speciale manier. En nu wordt hij begeleid door Brian Blade, die geweldige drummer uit Chicago, die het vermogen heeft om een band te laten ademen. En het nummer heet Ride. Dat is een compositie van Wolfgang Mutspiel. En van het trio album dat hij heeft gemaakt in 2020. Angular Blues heet dat. En daar speelt hij de gitaar, Brian Blade drums en Scott Colley op de contrabas. We gaan luisteren naar het nummer Ride. Wolfgang Mutspiel.

Fijn dat je nog luistert naar Haarlem 105, naar het programma Jazz on op de zondagavond. Je bent natuurlijk weer mijn gast en dat ben je elke zondag als je naar mijn programma luistert. We gaan verder met een, dat vind ik ook een heel mooie opname, prachtige muziek, Hamilton de Hollanda. Dat is een van de grootste vernieuwers van de Braziliaanse bandolim, dat is eigenlijk een mandoline. En hij bouwt voort op de traditie van de goro, dat is een muziekstijl uit de 19e eeuw. En die vermengt hij met jazz, improvisatie en wereldmuziek. En ik kan me herinneren, ik had een keer hier Luco Santana, die saxofonist uit Haarlem. En toen hebben we het ook over de goro gehad. Ook een muziekstijl die hij ook goed kende vanuit zijn jeugd in Brazilië. En dan is hij samen gaan spelen met Ibrahim Malouf, die geweldige Frans-Libanese trompetist. Die ook Arabische tonladders kan spelen op zijn trompet, omdat die trompet iets aangepast is. Heeft ooit zijn vader uitgevonden en gedaan. En hebben ze een nummer opgenomen dat heet Frio La Fora, oftewel het is koud buiten. Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Hamilton de Hollanda.

0: prachtige muziek. Ik zei het al, heerlijk om hier naar te luisteren. Op zo'n zondagavond heerlijk thuis, een beetje schemerachtig licht, dan is dit toch helemaal te gek. Ik ga nu naar een nummer, Nascimento, en dat betekent geboorte, dacht ik, of ontstaan van iets. En het is geschreven door Johnny Humble, dat is een producer die actief is in de grand zone tussen de jazz, lo-fi beats en broken beats. En Teuteu is een man die ik ook niet ken, een Franse producer en multi-instrumentalist, die ook jazz, house en soul en elektronische groove op een hele mooie manier weet te mixen. En die werkt ook wel eens samen met, en zijn werk sluit ook goed eraan bij Flowfields, die Duitse DJ en producer die ook wel mooie dingen maakt. Nou, dit nummer verscheen in 2024 en we gaan luisteren naar ook nog een zanger erbij, Levi Hayes. En we gaan luisteren naar dat mooie nummer, Nascimento. Giannis Humble.
1: All right, so I'm gonna clap when it reaches 8 bars.

0: No jazz.
1: No jazz. No jazz.
0: No jazz.
1: No jazz.
2: No jazz. No jazz.
3: Ook dit laatste nummer begeeft zich natuurlijk op de grens van jazz en geen jazz. Maar het blijft fantastisch mooi. Er zitten toch heel veel jazz-elementen in. We gaan naar een Haarlemmer weer. En is hij twee geleden hier bij mij in de studio geweest. Heb ik het over Pepijn de Wit, een Nederlandse zanger, songwriter en crooner. Die eigenlijk heel actief is in de hedendaagse jazzpop en de ballad scene. Nou, hij zingt heel veel nummers uit het American Songbook, maar schrijft ook eigen nummers. En hij is bekend, dat heb je wel gehoord toen hij hier was. Hij heeft een prachtige, warme, zachte stem. En ook een vrij klassieke manier van zingen. Dicht bij de microfoon en sterk gericht op melodie en sfeer. Hij maakt mooie muziek en hij zit vaak in die hoek van jazzpop en easy listening en moderne crooner ballads. En ook wel intieme, verhalende songwriting. Allemaal mooie dingen die hij doet. Hij had helaas geen tijd om in de studio te komen, maar hij stuurde me deze nieuwe opname. Dus een opname die hij onlangs heeft gemaakt. Er komt ook een nieuwe EP van hem uit. Ik geloof over een week. Maar dan hoor ik nog wel iets van hem, zei hij. Sweet Talk heet het nummer. Pepijn de Wit.

En dan ga ik verder met het nummer Crowd van het Moses Jovi Trio, moet ik zeggen. Het is een Berlijnse band rond de toetsenist Moses Jovi Vester, met Noah Vuurbringer, die geweldige drummer, en Roman Klobe, die noemt zich ook wel Cowboy Klobe. Ja, en het is een groep, dat zijn voorlopers, de nieuwe naam eigenlijk in die Europese New Jazz, Broken Beat, Hip Hop en Fusion Scene. En Berlijn is daar heel sterk in. En hij, zijn stijl van die drummer, daar ben ik nogal gek van, die is strak, ritmisch, vaak gritachtig, zoals ze dan zeggen. En ook veel ghost notes. En dat betekent dat je als drummer tussen de tweede en de vierde slag heel zachtjes kleine slagen doet. En dat is dan een ghost note. Nou, luister maar ook naar deze mooie opname van... Het heet dan Kraut en waarschijnlijk, denk ik, is dat afgeleid. Je had natuurlijk in de jaren 70 de Krautrock. Dat was zo'n experimentele rockstroming in Duitsland. En ik neem aan dat die naam daar op gebaseerd is. Moses Jovi. Jovi, moet je altijd zeggen. Oh, ik ben altijd in de war. Moses Jovi Trio met Noah Vuurbringer.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: En ook aanstaande dinsdag is er weer een drop-me-off sessie. Met de sessieleider is dan Jordi Petit, de drummer, neemt onder andere mee. Hoe heet hij ook weer? Nou, dan ben ik even zijn naam kwijt. Van Pikas, Daniel van Pikas, die ook zingt en ook piano speelt. Dit begon ooit bij Benjamin Herman. En nog twee muzikanten die meekomen. Onder andere ook Freek Mulder op de bas. Ik ga nu verder met Third Son. En dat draai ik omdat William Barrett, die speelde afgelopen week in de pletterij, samen met Gijs Idema en Mo van der Does op de saxofoon. En dat was een prachtig concert. En die hebben een nieuwe EP uitgebracht. Of LP, ja. Met ook Gijs Idema op gitaar. En die noemen ze even kijken, Live in Amsterdam. En het is opgenomen in de Rode Bioscoop. Dat ken je misschien wel. Het ligt vlak bij het centrum in Amsterdam. In het centrum eigenlijk. En het was een voormalige bioscoop. En waarom nou rood? Omdat er alleen maar socialistische films werden gedraaid in die tijd. Maar dat is een heel mooi podium. Heel leuk om daar te zitten. Een klein cafeetje. Leuk om met een fijn podium. En heerlijk om wat te drinken ook aan de take daar. Dat is allemaal perfect geregeld. En dan hebben ze die opnames gemaakt. Ook in de bioscoop. Het publiek was dus echt onderdeel van de opname. Ook je hoort het applaus en de sfeer, die worden mee vastgelegd, bewust mee vastgelegd op de plaat. En dat, nou, dat is leuk om naar te luisteren. We gaan naar die prachtige opname luisteren. En dan heet het nummer, heet, even kijken, Third Son, wat ik net al zei. En de bezetting is dus Radium Barrett, contrabas, Mo van der Does op saxofoon, Gijs Idema gitaar en Wouter Kuni, die geweldige jonge drummer, die speelde ook afgelopen dinsdag mee, speelt daar op de drums. Geweldige opname. Luister naar Third Son.

En dan wil ik nog even tegen je zeggen, je kunt me ook bereiken. 06-105-105-38. Dan kun je met me whatsappen. Wil je wat dingen weten of je hebt suggesties, van alles kan. App maar even en dan zal ik daar zeker op reageren. En dan gaan we gauw verder met Don't Hold Back on Love van Katie Tatum. Dat is een sleutelnaam in de UK jazz en broken beat scene. Dat is een multi-instrumentalist die altijd prachtig muziek maakt. En deze opname heeft hij samen met de vocaliste Deborah Debs gemaakt. Een brug tussen clubmuziek en jazzband performance. Don't Hold Back on Love. Katie Tatum.

fantastische opname. Heerlijk om naar te luisteren. Dan ga je er helemaal in mee. En fijn dat je ook nog steeds de gast bent met mijn programma. Jazz & No, we zitten al bijna weer tegen het einde aan. En dan krijg je zo een vervolg van Brecht Groen. En die heeft het programma Brecht door Zee. En dat is ook altijd leuke items in het programma. Ik zie het nog niet en denk dat ze zo wel in de studio zal verschijnen. En ik ga dan afsluiten en ik hoop je volgende week weer te ontmoeten. Het wordt een mooie week, het wordt steeds mooier weer. Dus je kunt genieten de komende week van mooi weer en veel zon en maak daar gebruik van. Ik wil dan afsluiten, denk ik toch maar, met een rustig nummer is dat wel. My Beautiful Lady van Kenny Drew. En Kenny Drew was een Amerikaanse jazzpianist die later in zijn carrière vooral in Europa, met name in Denemarken, woonde. Er waren meer trouwens jazzmuzikanten die daar een lange tijd hebben verkeerd. En het nummer My Beautiful Lady komt van het album Kenny Drew en his Progressive Piano uit 1954. Dit is dus een opname uit de vroege jaren 50. Dus nog echt uit die klassieke bopperiode. Maar vlak daarna vertrok hij naar en verhuisde hij naar Europa. En hij zit dus net in dat moment in die overgang van swing naar de moderne bebop. Luister maar naar de prachtige opname My Beautiful Lady van Kenny Drew. Ik wens je een fijne week en tot volgende week. Dag.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar er ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Where is my husband van Ray. Lang niet gehoord op dit uurtje, genaamd Brecht Doorzee. Welkom, leuk dat je luistert naar Haarlem 105. Ik ben Brecht van Groen en vanavond gaan we weer allemaal leuke dingen bespreken. Namelijk Spill the Tea, dat is een van mijn vaste rubriekjes hier bij Haarlem 105. En die komt straks. En deze keer is de vraag, denk er alvast even over na. Wie denk jij dat wereldkampioen wordt in dit WK? Nou, denk er even over na en dan komt eerst nog even My Madonna.

Summer of 69 van Bryan Adams natuurlijk. En net had ik voor mijn rubriekje hier bij Harm 105 speelde die. Had ik de vraag gesteld, wie denk jij dat het WK gaat winnen dit WK deze keer? En Jelle reageert, ik denk Portugal. En ik moet zeggen, ik weet niet al te veel over het WK. Maar deze keer doe ik mee aan een pool, de pool van de tapuit. En mijn moeder werkt daar, dus ik dacht het is wel leuk om dat een keer te doen. Want ik ga meestal wel kijken als Nederland speelt. En ik heb dit ingevuld met een vriend van mij en wij denken Spanje. Nou, denk jij nou iets anders? Laat het vooral weten via WhatsApp op 0600 500 538. En dan komt hier eerst Los Vast van...

When Did Your Heart Go Missing van Rooney. Heerlijk nummer. En nu komt even wat muziek uit de buurt, namelijk Chef Special on Shoulders. En leuk feitje over Chef Special. Namelijk, toen ik op de basisschool zat, hebben zij een mini-concert gegeven. Want zij werkte bij Opstoom, of een deel van de band in ieder geval. En iemand hield zijn spreekbeurt over Chef Special. En toen kwamen ze één nummertje spelen. Dat was heel leuk. Dus dat kan ik me nog altijd herinneren. Dus geniet ervan.

in Trouble van Alessia Cara. En blijf luisteren, want straks komt mijn vaste rubriekje Braggle Rebel, waarin ik elke week een Rebels nummer bespreek. Maar eerst komt nog even One Good Thing van LO Black.

The Weeknd van Train, dus niet de Weeknd de artiest. En we zijn alweer aangekomen bij mijn vaste rubriekje genaamd Braggle Rebel, waarin ik elke week een Rebels nummer bespreek. En deze week is dat een nummer van Jet Rebel. En het is eigenlijk heel gek dat ik hem nog niet heb besproken, want nou ja, vroeger was ik helemaal gek van deze artiest. Het nummer deze week is Louise van Jet Rebel dus. En voor de mensen die het niet weten, Jet Rebel, dat is de artiestennaam van Jelte Tuinstra, is gewoon een Nederlander, waarschijnlijk weten jullie dat wel. Hij brak in 2013 namelijk al uit door met een opvallende mix van pop, rock, naar eigen zeggen soul, maar ik hoor dat niet echt in al zijn nummers terug. En sterk geïnspireerd door artiesten zoals Prince en Stevie Wonder. Nou, heerlijk natuurlijk. Hij schrijft, produceert en speelt vaak vrijwel alle instrumenten op zijn opname zelf. Nou, ik vind dat dus best wel cool. Hij is dus echt een sing- en songwriter. En nou ja, hij is ook al, hoe zeg je dat? Out there. Hij is best wel extravagant. Hij heeft een alternatieve kledingstijl. En voor een 14-jarige Brecht was dit helemaal geweldig. Nou ja, over het nummer Louise. De titel klinkt als een liefdeslied, maar dat is het zeker niet eigenlijk. De boodschap is juist best wel ongemakkelijk. Jet Rebel vertelde zelf dat het nummer gaat over een situatie waarin iemand verliefd op jou is, terwijl jij uit eenzaamheid toch een relatie of intimiteit aangaat, zonder die gevoelens echt te delen. Dus het is meer dat je er eigenlijk gebruik van maakt, omdat je denkt, might as well, dan dat je echt, liefde. Ja, het nummer heeft niet zoveel met liefde te maken, laat ik het zo zeggen. Waarom is het nummer dan Rebels? Nou, buiten zijn zelfbedachte achternaam. Het doorbreekt het cliché van het romantische liefdeslied. In plaats van ware liefde gaat het over moreel dubbelzinnige en kwetsbare situatie. De hoofdpersoon geeft eerlijk toe dat hij handelt uit eenzaamheid, niet echt uit liefde. Die openhartigheid is minder gebruikelijk in toegankelijke popmuziek. En muzikaal klinkt het vrolijk en meeslepend, terwijl de onderliggende tekst, zoals jullie, zoals de vaste luisteraar wel weet, ik hou daar heel erg van, de onderliggende tekst is juist best wel wrang. Louise is dus niet per se rebels omdat het protesteert, maar omdat het de ongemakkelijke waarheid van heel veel, ja, friends with benefits zal ik het maar noemen, dit soort relaties, naar boven haalt. En dan nog natuurlijk mijn favoriete lyric, en dat bespreek ik ook elke week. Zoveel verschillende lyrics zit er niet in dit nummer, maar ik moet dan toch zeggen, I wasn't born yesterday, tomorrow's just another day, get promised my fantasies. Want ja, dat doet hij eigenlijk. Hij belooft Louise dingen die hij helemaal niet waar kan maken. Nou, geniet ervan, hier komt hij, Louise van Jet Rebel.

Blauwruis van Bluff. En hier komt, nou ja, geen nieuwkomertje. Ik haal hem bijna elke zondag weer terug. Maar het is toch echt een van mijn favoriete nummers. Namelijk All I Need van R. Geniet ervan.

Titanium van David Guetta. En ja, je moet toch op een manier wakker blijven. Toch op een manier wakker blijven op de zondagavond. Hier komt Old Memories van Alicia.

0: Iedereen kent hem wel, The Rhythm of the Night van Corona. En het is ook echt The Rhythm of the Night, want het is al bijna 12 uur. Hier komt eerst nog even I Will Wait van...
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpuntenmakers. Voor Sommerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.